NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Mahlerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Hij kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij zich ongevoelig uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

hele goede morgen en van harte welkom bij Voor de Dag met muziek van de nacht na de ochtend. Passende muziek vind ik ook, zoals deze regendruppel, de prelude van Frédéric Chopin, gespeeld door Bejot Abdourahimov. Ja, vandaag hoor ik net op het journaal, begint het wat bewolkt met daarna steeds meer zon. Dat druppeltje, dat viel dus in de muziek van Chopin. Gaan we verder met Venetiaanse zonneschijn.

0: Pepe Romero speelde op gitaar en The Academy of St. Martin in the Fields speelde onder leiding van Iona Brown. En dit was het concert voorjaar, niet gitaar, maar mandoline en strijkorkest van Antonio Vivaldi.
1: Het ochtendconcert.
0: Ik heb nou toch iets ontdekt, want volgens de verhalen vluchtte Frans Ignaz Beck, ooit van gehoord, uit Duitsland na een duel, omdat hij dacht dat hij zijn tegenstander had gedood. Ja, had je vroeger ruzie over wat dan ook en je eer was in het geding, dan kon je je tegenstander tot een duel uitdagen. Omringd door vrienden, ik zie dan zo voor me, in een mistig bos werden die vrienden getuigen en dan koos je je wapen uit, een degen, een sabel, een dolk of een pistool en dan vocht je uiteindelijk je onenigheid uit op leven en dood. Nou ja, of het echt zo is gegaan, weten we niet. Maar deze Frans Ignaz Beck, die belandde uiteindelijk in Bordeaux in Frankrijk. En daar schreef hij zijn uitbundige muziek. Zijn vijfde symfonie. Een componist, ja, die vandaag nauwelijks bekend is. Maar in zijn tijd behoorde hij tot de spannendste symfonische componisten van Europa. Waar een duel al niet goed voor is.

0: De vijfde symfonie van Franz Ignaz Beck, uitgevoerd door Stadione Frankfurt onder leiding van Michael Schneider.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: En dan is het na dit symfonisch geweld tijd voor de vocale liefdevolle stemmen. Polyfonie onder leiding van Stephen Layton zingt het Nunc Dimittis van Arvo Pärt, nu laat heen gaan.

De eerste muziek die ik van Arvo Pärt hoorde was Tabula Rasa. Dat staat nog steeds ergens op een cassettebandje. En daar ging ik altijd heerlijk mee inslapen. Maar dit was het Nunc Dimittis, gezongen door Polyphony onder leiding van Stephen Layton. Ja, je hebt toch van die muziek waardoor je meteen terug bent in het moment. Ik was dan even terug in mijn slaapkamer. Maar je kunt ook terug op school zijn, terug bij een eerste ontmoeting of terug bij een mooie vakantieherinnering. Ik laat je zo die van mij horen, mijn vakantiemuziek. Maar wat is jouw vakantiemuziek? Dat zou ik wel eens willen weten.

Het tweede deel uit het celloconcert in D groot van Luigi Boccherini, oftewel het Largo. En het werd gespeeld door Yo-Yo Ma op barokcello, want hij speelde samen met het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Het is bijna zomervakantie, althans voor mij. Misschien heb jij al lang vakantie of moet je nog even erop wachten. Maar om in de stemming te komen luister ik alvast wat zomerse muziek. Ik noem dat vakantiemuziek. Muziek die je tijdens je reis hebt leren kennen of die je op een terrasje hoort. Niet door een live gespeeld bandje, maar soms klinkt er gewoon heel zacht muziek van de streek. Of bijvoorbeeld muziek uit een zomerse film. Een vakantiefilm waarin de krekels zingen, zoals naar de verhalen van Marcel Pagnol. Ja, La Gloire de Mon Père, dat is toch wel mijn topper en ook die van mijn kinderen. Muziek die helemaal bij het landschap en de temperaturen van de Provence hoort. Dit is dus mijn vakantievibe. En dat was Denise van Katinka, mijn producer.

Ja, die krekels, die doen het toch echt, hè? Mijn vakantiemuziek is dit. Uit die prachtige film La Gloire de Mon Père, naar het verhaal van Marcel Pagnol. Misschien een soort biografisch verhaal. Dat weten we niet zeker. Ja, vakantiemuziek. Evelien die reageerde gisteren al. Voor haar is dat Der Vliegende Holländer. En ze schrijft, ik zong mee in 2006 in het koor. Tijdens het Zeeland Nazomerfestival. Heerlijk. Telkens als ik nu op de radio die ouverture hoor, ben ik weer terug op die landtong in Terneuzen. Waar het orkest af en toe ineens afgedekt moest worden met een plastic scherm. En wij op het toneel nat stonden te regenen. Maar er was wel een sfeer. Nou Evelien, voor jou is hier dan die ouverture. En straks ben ik hier weer terug met een woord voor de dag. Ja, niet echt een vakantiewoord. We blijven meer thuis. En natuurlijk gaan we van kaft tot kaft met Katinka. Maar nu eerst die Vliegende Holländer. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Koeweit ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. En daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd en hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer. In het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek.
9: Hele goedemorgen. Deze fantasie voor gamba's is het voorgerecht. Luister smakelijk.
0: Voor de dag met Willem de Vries.

L'Archeron onder leiding van François Joubert Caillet speelde van Alfonso Ferrabosco. Deze fantasie voor 6 gamba's in C grote terts. Ja, dat was het voorgerecht en we gaan via een kleine amuse richting het hoofdgerecht. Welkom, tot 7 uur is dit Voor de Dag. Ja, je hebt van die woorden, die kom je tegen en dan vraag je af, wat betekent dat? En dat is het woord voor de dag. En vandaag is dat het woord metterwoon. Metterwoon, ik kwam het tegen ergens in een artikel. Is dat A, dat hoekje van de bank dat iedereen stiekem het beste plekje vindt? Of is dat B, het mysterieuze moment waarop je een kamer binnenloopt en direct vergeet waarom je daar ook alweer was? Of betekent het woonachtig zijn of vaste verblijfplaats hebben? Dus het woord voor de dag is metterwoon. Is dat het hoekje van de bank dat iedereen stiekem het beste plekje vindt? Is dat dat mysterieuze moment waarop je een kamer binnenloopt en direct vergeet waarom je daar ook alweer was? Of is dat ze woonachtig zijn of een vaste verblijfplaats hebben? Nou, ik hoor het natuurlijk graag op de NPO Luister-app. Je mag natuurlijk inspreken of inzingen.

Het prachtige Metropool Orchestra onder leiding van Vince Mendoza, samen met Treintje Oosterhuis in deze muziek van Burt Bacharach. A house is not a home. Van het huis gaan we richting de tafel. Naar de tafelmuziek. Het ensemble speelt Haydn.

Het ensemble tafelmuziek spelen onder leiding van Bruno Weil. Muziek van Joseph Haydn en wel uit zijn 43ste symfonie bijgenaamd Mercurius. Het eerste deel Allegro. Zometeen gaat Katinka ons vertellen en meenemen over boeken van kaft tot kaft. En ze heeft niet één boek bij zich, maar wel twee. Komt dat even goed uit? Heb ik tot die tijd muziek voor twee instrumenten van Gabriel Fauré. Voor viool en voor piano.

0: Met Allegro Molto, eerste deel uit de vioolsonate van Gabriel Fauré, gespeeld door Francisca Peach op viool, samen met Josu de Salon aan de piano. We gaan snel naar Van Kaft tot Kaft met Katinka.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ik zou zeggen, goedemorgen Katinka en kom er maar in, vertel.
2: Ja, hallo. Ik heb dus twee boeken meegenomen. Boeken van Kazuo Ishiguro, dat is mijn lievelingsschrijver. En ik kon eigenlijk niet kiezen, want het boek Clara aan de Zon, daar komt binnenkort een film van uit. Dus ik dacht, nou, dat is leuk om over te praten. Maar Never Let Me Go van Kazuo Ishiguro, dat is mijn lievelingsboek. Al jaren. En je kan Clara aan de Zon een klein beetje zien als de opvolger van Never Let Me Go. Dus ik dacht, ik doe deze week Never Let Me Go. En volgende week vertel ik je wat over Clara aan de Zon. In de boeken van Kazuo Ishiguro weet je eigenlijk nooit wat er nou precies aan de hand is. Want je volgt een personage en die vertelt heel langzaam over wat er nou allemaal is gebeurd. En in dit boek volg je Kathy H. En het voelt en leest echt alsof er een soort van mist over het verhaal hangt, die heel langzaam aan het optrekken is. En als die mist optrekt, word je geconfronteerd met een heel tragisch lot. Ik vertel je niet wat dat lot precies is, maar Kathy H. moet afscheid nemen van alle mensen waar ze van houdt en alle mensen die zijn zoals zij. En ze blijft alleen achter. En het is op zo'n manier beschreven, dat is dan weer heel knap, dat je haar begrijpt en dat je je samen met haar heel alleen voelt. Ja, de film is ook heel mooi. Daar hoor je nu filmmuziek van. Zeker voor de filmmuziek is de film ook heel mooi. Maar een boek zou ik ook zeker lezen. Dus rennen naar de boekhandel.

John Elliott Gardiner dirigeerde de London Symphony Orchestra in dit tweede deel uit de Rheinische, ofwel de derde symfonie van Robert Schumann. Het woord voor de dag is metterwoon. En ik vroeg je, is dat A, het hoekje van de bank dat iedereen stiekem het beste plekje vindt, of B, het mysterieuze moment waarop je een kamer binnenloopt en direct niet meer weet wat je daar ook alweer van plan was? Of is dat C, woonachtig zijn of een vaste verblijfplaats hebben? Ik hoor het graag via de NPO Luister-app. Je mag inspreken. Inzingen mag natuurlijk ook.

0: Murray Praia beroerde de toetsen in deze impromptu van Franz Schubert. Het wordt tijd voor het woord voor de dag. Heel veel reacties van luisteraars, zoals Renske, die zegt: ik heb werkelijk geen idee wat het woord van vandaag betekent. En dat woord is metterwoon. Zelfs ChatGPT geeft geen duidelijkheid, dus ik blijf luisteren. En luisteraar Leo Vietor, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Leo. In 1996, schrijft hij, heb ik mij metterwoon in Maastricht gevestigd. En daar woon ik nu 50 jaar. Wat betekent nou toch metterwoon? Nou, luisteraar Jan die heeft het ingesproken.
1: Metterwoon wordt vaak gebruikt in termen van: hij heeft metterwoon zijn huis verlaten, punt. Dat wil zeggen dat hij zich elders heeft gevestigd, punt.
0: Ja, dat betekent het gewoon. En Ottorino Respighi, die is vandaag jarig. Wat heeft hij er nou mee te maken? Nou, die was verknocht aan zijn woonplaats Rome. En hij vertaalde dat metterwoon in muziek.

feestelijke muziek voor de jarige Ottorini Respighi. En dit was ook zijn muziek. De Pini di Villa Borghese, dus de pijnbomen bij die prachtige villa uit de Pini di Roma. Je hoort het Orchestra Filarmonica della Scala, natuurlijk onder leiding van Riccardo Chailly. Ik ben alweer bijna aan het einde gekomen van voor de dag van vandaag. Ik dank je voor de reacties en natuurlijk voor het luisteren. Zometeen is hier de ochtend met Andrea van Pol, met nog meer muziek en ook nieuws. Wij zijn de volgende week weer, Katinka. Zeker. Tot horens en een fijne dag.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, morgen vanaf 8 uur trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. 1 persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal huisjes aan weerszijden werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Meerdere brandweerauto's zijn ingezet. Hoe de brand bij Wijk aan Zee kon ontstaan is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: And for that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt, later overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
11: Klinkt als een soort spookverhaal.
10: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
13: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
4: Er is een nieuwe slakkensoort in Nederland. De pelgrimspeldhoorn. Een minuscuul slakje. Slank als een speldje. Bereisd als een pelgrim. Hij was hier al een poos, maar het heeft 12 jaar geduurd voordat hij officieel erkend werd. Dus ook dat gaat blijkbaar met een slakkengangetje.

0: dit is ook wel een slakkengangetje. Passé was dit uit de pièce froide van Erik Satie. Bonjour, het is alweer donderdag, 9 juli nu. Het is zomers en zonnig. Welkom bij de ochtend waar we je bijpraten over het nieuws van de dag in een heerlijk muzikaal bedje gebracht. Ingrediënten vandaag natuurlijk een ontbijtgast, het Wereldmuziekconcours, het Cryptogram, de kranten. Kijk even waar ze mee openen. Ik heb ze hier voor me liggen. NRC met Tata Steel. Het bedrijf wordt vervolgd door het OM vanwege opzettelijke vervuiling, wordt dan gezegd. En Sayan detail is dat er juist nu onderhandelingen zijn tussen Tata Steel en de overheid over verduurzaming van het megastaalbedrijf. En ook Trouw opent met deze zaak. Strafrechter gaat oordelen over vervuilend Tata. Dus de kop justitie vindt dat Tata zijn zorgplicht heeft geschonden door onder andere te weinig onderhoud uit te voeren. De Volkskrant heeft een foto van een enorme mensenmassa, een soort hoog punt genomen foto, in Teheran. En zij zijn op de been voor de begrafenis van Ayatollah Khamenei. Iran laat zich niet temmen, is de kop daar. Nou, hier laten we ons zeker ook niet temmen in de studio met de woeste Jesse Borkens, pianist. Maar ook technicus natuurlijk. En de ruige Teun Faber, wiens muzikale keuzes altijd onvoorspelbaar zijn. Teun, wat tover je uit je hoed vandaag?
1: Ja, hele ruige muziek. Of juist slakke muziek. Wie weet.
0: Wie weet, ja. Heb je iets waar we ons op kunnen verheugen?
1: Nou, we hebben hier en daar wel een klein beetje Hafabra. Dus harmonie, fanfare, blaas. Ja, vanwege dat concours en het feest in Kerkrade.
0: Leuk, dus echt de blaasmuziek.
1: Ja, maar ook gewoon lekker de gebaande paden.
0: Ja, dat is altijd goed. Heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

0: Het is nog wel vroeg in de ochtend, maar dit stuk heet toch echt wel Zware van Mel Bonis. Er is ook een ochtendeditie, maar dan moet je bij Teun zijn. Maar het past er ook heel goed. Zware andant, toch?
1: Teun? Jazeker. Ja, ik vind soms avondmuziek heel geschikt voor de ochtend en vice versa. Ochtend, dus ja. Maar mea culpa.
0: Door het Brakman trio was dat. Ja, we gaan in gezwinde vaart, hoe zeg je dat? Spoed gaan we door, want de opgave van het cryptogram staat hier voor me. Die luidt: staan er twee van in de Kuip en eentje op het Schouwburgplein? Staan er twee van in de Kuip en eentje op het Schouwburgplein? Nou, dat moet niet zo moeilijk zijn, volgens mij. Stuur je oplossing tot 8:45. Kan dat via de NPO Luister-app. Inspreken mag en mailen mag ook. De ochtend@kro-ncw.nl. En dan win je een paar mooie cd's.

0: De beroemde accordeonist Philippe Thuriot speelde een prachtig stuk van Domenico Scarlatti. 17 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Hanko Jurgens, historicus en onderzoeker bij het Duitsland Instituut. Goedemorgen, Hanko.
1: Ja, goedemorgen, Andrea.
0: Ja, wat voor nieuws valt je vandaag op waarvan je denkt, daar wil ik iets over zeggen?
1: Nou, wat me eerst opviel was toch wel dat zowel in de Volkskrant als in de NRC dezelfde foto van Trump en Rutte stond. De foto is gemaakt door Wynne McNamee van Getty Images. En Trump staat er heel karakteristiek met zijn hand omhoog. En daarachter zie je twee armen van Rutte. Met al zijn vingers, zeg maar, wijd uitgestrekt. En je ziet dus eigenlijk Rutte bewegen als een soort marionet van Trump. En ik vond het een geweldige foto.
0: Ja.
1: En het is belangrijk dat er mooie foto's in de krant komen, vind ik.
0: Ja.
1: En ook wel grappig dat dus zowel de Volkskrant als de NRC dat hebben uitgekozen.
0: En wat zegt het jou, die foto?
1: Ja, toch een beetje dat Rutte als marionet of spreekpop van Trump actief is op die NAVO-top. En hij moet wel. En ja, er zijn allerlei meningen over. Maar ik geloof dat gezien het karakter van Trump Rutte het eigenlijk heel erg goed doet.
0: Toch wel. Ja, maar er zijn natuurlijk ook critici die zeggen van het wordt gezien als Trump-fluisteraar. Maar dat is het juist helemaal niet of zo. Ja, ik weet het niet.
1: Nou, het probleem van Trump is natuurlijk dat zijn karakter zo grillig is.
0: Ja.
1: Dat hij vooral in het gereel gehouden moet worden. En de vraag is natuurlijk, er zijn allerlei mensen die zeggen dat Europa maar de rug moet toekeren naar de VS. Maar ik denk dat we strategisch, militair, economisch zo met elkaar verweven zijn dat helemaal niet kan. Dus dan is het eigenlijk maar één oplossing.
0: Spreekpop
1: blijven. Ja. Rutte inzetten.
0: En je wilde het ook hebben over Hongarije.
1: Ja, zeker. Gisteren is in Hongarije de publieke omroep op zwart gegaan.
0: Ja.
1: Dat is nogal wat. Dat zou betekenen dat wij in Nederland geen Eva Jinek, geen Nieuwsuur en geen Tim de Wit meer kunnen kijken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is gebeurd om de omroep te kunnen hervormen en de tijd te geven om te hervormen. En ik denk dat in Europees perspectief toch wel heel erg belangrijk is dat Hongarije een soort model staat.

0: Ja, zeker. Gisteren is in Hongarije de publieke omroep op zwart gegaan.
1: Ja.
0: Dat is nogal wat. Dat zou betekenen dat wij in Nederland geen Eva Jinek, geen Nieuwsuur en geen Tim de Wit meer kunnen kijken, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat is gebeurd om de omroep te kunnen hervormen en de tijd te geven om te hervormen. En ik denk dat dat ja, in Europees perspectief toch wel heel erg belangrijk is dat Hongarije een soort model staat voor rechtsradicale bewegingen, zeg maar. Op deze manier ja, toch weer ontmanteld wordt en weer teruggebracht wordt in een democratisch vaarwater.
1: Ja.
0: En ze gaan daar heel ver in, want ze willen ook de grondwet hervormen. Rechters van boven de 70 zeg maar vervroegd met pensioen sturen. Er wordt zelfs gesproken over de vervanging van de president. Nou, er is dus een heel programma. En ja, dat is machtig interessant. Daar mag denk ik wel wat meer aandacht voor komen ook.
1: Ja, die Magyar die doet wel wat hij heeft beloofd. Want er werd ook wel een beetje sceptisch gekeken van hij komt toch een beetje uit datzelfde kamp. Maar.
0: Dat klopt, ja. Maar dat is trouwens historisch, vind ik machtig interessant. Vergelijking met Gorbachev doet zich voor. Die komt ook uit het kamp van de communisten in de Sovjet-Unie.
1: Ja.
0: Je moet het vaak hebben van mensen uit het kamp zelf die verandering kunnen brengen. En dat is hier gebeurd.
1: Mooi. Tot slot, je wilde nog kort even iets over een museum. Wat was het ook alweer wat je wilde?
0: Ja, heel kort dan. Het Museum of National History in Washington D.C., dat is onderdeel van het Smithsonian, wordt keihard aangevallen in een rapport. Saving America's History heet het rapport, omdat het te weinig over de nationale helden gaat in de ogen van de regering Trump. En daar zie je dus het omgekeerde gebeuren, eigenlijk naar voorbeeld van Hongarije en ook wel Polen, dat musea keihard worden aangevallen omdat ze te veel multiperspectiviteit hebben. Hè? Dus te veel aandacht voor verschillende groepen in de samenleving en te weinig voor de grote helden van Amerika. Geschiedenis.
1: Ja, dus een beetje oppassen wat hier gaat gebeuren. Dus.
0: Nou, een beetje heel erg oppassen, denk ik. Ja, want dit zijn het deel van de zeg maar het centrum van de cultuuroorlog, ja. Hè, de musea. Ja. En je ziet dus dat zijn in ieder geval ook de instellingen die meteen hard worden aangepakt.
1: Ja.
0: En dat gebeurt hier. En het is natuurlijk wel de vraag hoeveel mensen bezoeken zo'n museum. Maar toch, het staat heel erg symbool eigenlijk voor wat een regering wil uitdragen voor de democratie. En natuurlijk ook voor zelfstandigheid van instituten in een samenleving. Die zelf hun beleid moeten kunnen uitstippelen en niet door de regering zo in de weg gelopen moet worden.
1: Nee, duidelijk. Hanko, je wil van Maurice Ravel vioolkwartet, tenminste daar een deel van laten horen. Wat zijn jouw beweegredenen?
0: Nou, mijn moeder is overleden.
1: Gecondoleerd.
0: Dankjewel. En dit stuk is heel weemoedig. Het heeft ook iets vrolijks. Die stemming in dit stuk vind ik geweldig. En als ik nou toch de gelegenheid heb. Mijn moeder woonde in een verpleeghuis. En in dat verpleeghuis, of daar buiten, was ook een vogelkooi. En ze luisterde altijd naar de vogels daar. En we hebben nog wat vogels kunnen geven. Twee zebravinken en een bonte kanarie. En ja, die vogelgeluiden, die hoor ik er ook nog een beetje in.
1: Dankjewel.

Dat was het Quatuor Ébène en zij speelde de tweede deel, Le Assez Vif Très Rythmé, uit het strijkkwartet van Maurice Ravel. En het was de keuze van onze ontbijtgast Hanco Jurgens voor zijn overleden moeder. En voor we naar het nieuws gaan, een Ladino-song.

0: Een traditionele Ladino-song door het ensemble Between Worlds. 8:02, hoogste tijd voor het nieuwsoverzicht. Het Amerikaanse leger heeft grootschalige aanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zei gistermiddag dat hij Iran heel hard zou gaan raken en noemde het Iraanse regime tuig. Niet lang daarna werden vooral Iraanse havensteden gebombardeerd. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Ten eerste wil hij natuurlijk laten zien, een boodschap afgeven, dat de Iraanse controle over de straat van Hormuz niet door kan gaan. Dat hij dat niet zal accepteren nadat Iran die boten heeft gebombardeerd eergisteren. Maar ook letterlijk de Iraanse capaciteiten om de straat van Hormuz te controleren te verminderen. Daarom zegt hij bijvoorbeeld dat hij raketinstallaties en dergelijke langs de straat van Hormuz heeft geraakt.
0: Als wraak heeft Iran vannacht Amerikaanse legerbasis in de Golfregio onder vuur genomen. Het overgrote deel van de Nederlandse ondernemers wil wel overstappen van Amerikaanse op Europese software, maar doet dat niet. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Verslaggever Bart van Rijswijk.
2: Ondernemers hebben eigenlijk niet het idee dat er goede alternatieven zijn voor veel gebruikte Amerikaanse software en technologie. Denk aan clouddiensten van Amazon. Denk aan natuurlijk het Microsoft Office pakket dat veel gebruikt wordt. Die zijn natuurlijk enorm gebruiksvriendelijk. En Europese alternatieven die worden niet als even goed gezien.
0: Het is niet zo dat er niets gebeurt. Vooral bij het aanschaffen van nieuwe software kijken ondernemers of er Europese alternatieven zijn, zoals Linux. 5 jaar na het hoogwater in Limburg zitten bewoners en vooral ondernemers nog steeds in de financiële problemen. Volgens Daan Prevot, toen en nu burgemeester van Valkenburg, werden er veel te veel regeltjes opgesteld voor een schadevergoeding.
3: Ja, iedereen zei, ja, we zijn ruimhartig en we laten u niet in de steek. Maar ja, het tegendeel is weer werkelijkheid geworden. Namelijk, we doen moeilijk. We stellen complexe voorwaarden. Ja, en daarmee haken al heel veel mensen af.
0: L1 Nieuws meldt dat de regering destijds 20 miljoen beschikbaar stelde voor het afhandelen van de schade. Slechts 5 miljoen ging naar bewoners en ondernemers. Op de laagste plek van Nederland, vlakbij Gouda, komt een compleet nieuw dorp. De 8000 woningen en 2 bedrijventerreinen worden gebouwd in een polder die 6 meter onder NAP ligt. Het waterschap had aanvankelijk grote bezwaren gezien het overstromingsrisico, maar het is nu toch akkoord nu maatregelen worden genomen.
4: Nou, bijvoorbeeld het ophogen van het gebied, het zorgen voor voldoende waterberging, dat op het moment dat er periode van droogte is, dat je dat goed kunt opvangen, flexibele waterpeil. Het is een heel palet aan maatregelen.
0: Aldus, een woordvoerster van het waterschap bij de NOS. Klimaatdeskundigen en ingenieurs blijven kritisch. Ze wijzen erop dat elders in Nederland juist niet wordt gebouwd op diepe plekken. En voor weer een verkeer is hier Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Andrea. Op sommige plekken is nog bewolking aanwezig, maar het wordt toch vooral een zonnige dag vandaag. Bij zwakke noordoostelijke wind wordt het 21 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Er staat 175 kilometer file op dit moment. Eentje die opvalt, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer, het is gewoon druk daar. Je bent een half uur langer onderweg.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dat was het lichtvoetige slot uit het 15e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. KV 450, voor degenen die dat even precies willen weten. Je hoorde Claire Wangchi als solist samen met het Mozarteum Orkester Salzburg.

0: een Deens volksmuziekje. Het is net trouwens bekend dat Kopenhagen de meest gezonde stad is van de wereld om in te wonen. Speciaal daarvoor dus even een Zonder Hulp Bridal Trilogy. Deens muziekje door de Danish String Quartet. Nicolien dook in de krant en maakt een overzicht. En dat lees ik samen met Jeroen.
1: Ja, Defensie wil minder afhankelijk zijn van het buitenland. Maar heeft toch zijn oog laten vallen op scherfvesten van een Israëlisch bedrijf met erin Chinese vezels. Directeur Hans Huigen van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid zegt in de Telegraaf hier erg verbaasd over te zijn.
0: Juist op dit soort materialen hebben we in Nederland topbedrijven, zegt Huigen. Het kabinet wil minder strategisch afhankelijk zijn van het buitenland, maar Defensie handelt daar dus niet naar als het om de eigen inkoop gaat.
1: Zuid-Soedan bestaat vandaag 15 jaar. Het is daarmee nog steeds het jongste land van de wereld. Maar reden voor een feestje is er niet, schrijft de Volkskrant. Alleen voor de rijke elite in de hoofdstad Juba is het nieuwe land een succes. Daarbuiten wankelt Zuid-Soedan onder oorlog, honger en corruptie.
0: In de jonge staat heeft één man de touwtjes in handen. De 74-jarige president Salva Kiir, een oud rebellenleider. De afgelopen 15 jaar beloofde hij 5 keer presidentiële verkiezingen, maar die kwamen er nooit. Het is niet wat we ervan verwacht hadden, zeggen veel burgers. En voor miljoenen inwoners dreigt hongersnood.
1: Trouw schrijft dat het druk bezochte surfstrand langs de Brouwersdam in Zeeland langzaam in zee dreigt te verdwijnen. Het strand is niet belangrijk voor de kustveiligheid. Het valt erdoor buiten de boot bij het onderhoud van de kust met zandopspuitingen. Gemeenten zoeken nu naar oplossingen om de plek toch te behouden.
0: De zee knabbelt elk jaar zo'n 60 meter van het strand af. Dat klinkt ongeloofwaardig. Het strand oogt nu nog wijds en uitgestrekt. Maar een ondernemer vertelt dat hij er vaak van wakker ligt. Dan zie ik mijn levenswerk in zee verdwijnen.
1: De taalheld van het jaar is Anita Mertens. Op een foto in het AD kijkt ze trots de lezer aan. Anita werkte jarenlang bij de huishoudelijke dienst in een ziekenhuis, maar ze wilde meer. Stiekem droomde ze van een echte baan in de zorg. En hoewel ze niet goed kon schrijven en rekenen, solliciteerde ze wel.
0: Tijdens het sollicitatiegesprek vertelde Anita eerlijk over haar problemen met taal en rekenen. Haar baas besluit haar toch aan te nemen en te helpen. Anita wordt nog emotioneel als ze erover vertelt. In zo'n 2 jaar tijd haalde ze al haar diploma's en inmiddels werkt ze op de intensive care.
1: En in NRC een gesprek met saxofonist Ben van Gelder. Hij kreeg vorig jaar december de opdracht om ter gelegenheid van 50 jaar North Sea Jazz een compositie te schrijven. Van Gelder vond de opdracht intimiderend groot, maar hij nam hem wel aan. Hij wist dat de compositie een afscheid van zijn vader zou gaan worden.
0: Want de vader van Ben is jazzkenner Sam van Gelder. Hij is al ziek als Ben aan de compositieopdracht begint. Uiteindelijk kon mijn vader niet meer praten, maar via muziek kon ik nog met hem communiceren, vertelt de saxofonist. Zijn vader sterft tijdens het schrijven van het stuk. En Ben zegt hierover dat ik mijn gevoel om kon zetten in muziek gaf me veel rust en vrede. En we gaan naar hem luisteren, de saxofonist Ben van Gelder, met een eigen compositie, een eigen stuk, een wat ouder werkje, samen met pianist Sam Harris.

0: Een werk van en door saxofonist-componist Ben van Gelder. In retrospect heet het, samen met Sam Harris. Teun, je hebt dit uitgezocht. Dit is alweer een jaar of 10 geleden. En hij staat dus nu op het North Sea Jazz.
1: Ja, want die grote première van dat nieuwe werk van Ben van Gelder is aanstaande vrijdag op North Sea Jazz.
0: En North Sea Jazz. Dat is morgen toch, neem ik aan?
1: Ja, dat is morgen trouwens. Ja, goed dat je me scherp houdt.
0: Ja, North Sea Jazz en dat begint dan ook.
1: En bestaat 50 jaar.
0: Ja, dus dat is een grote happening.

Muziek van Silvius Leopold Weiss door Milos. Ofwel Milos Karadaglic, maar hij noemt zich Milos, beroemde gitarist. En wat gaan we in het tweede uur doen? Oh, nog even het cryptogramopgave. Staan er twee van in de Kuip en eentje op het Schouwburgplein. Ja, dat is toch wel even makkelijk scoren, denk ik. En in het tweede uur, ja, Kerkrade, dat weten we natuurlijk, staat de komende weken helemaal in het teken van de wereldmuziekconcours. Duizenden en duizenden blazers komen daar en duizenden bezoekers. Om 7:45 spreek ik daar eigenlijk een grote man daarachter. En om daar een beetje in de stemming voor te komen, hoor je de Marinierskapel, de Koninklijke Marine. En die spelen muziek van Kurt Weill. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de negende van Antonín Dvořák. Wist je dat de schoonmaker van het Conservatorium van New York aan de basis staat van deze superbekende symfonie?
2: Harry T. Burney heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
8: Pogacar, die haalt uit.
7: NOS Radio Tour de France.
9: En daar gaat hij nog één keer staan.
7: 3 weken lang.
8: Deze man, die kent alleen maar energie.
7: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: NOS Radio Tour de France.
8: Alleen maar energie.
7: Op NPO Radio 1.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie vermoedt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. De klantenservice werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zich zo toegang verschafte tot interne systemen. Volgens de politie sprak hij Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de man zichzelf niet meldt. Bij de hack kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt niet beter. In het zuiden van China zijn 39 mensen omgekomen bij overstromingen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Nanning. Daar brak een dam door met 26 doden tot gevolg. De overstromingen zijn het gevolg van een tropische storm. In de regio zijn stuwmeren overstroomd en kwamen mensen dagenlang vast te zitten in hun huizen en andere gebouwen. Inmiddels zijn zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Bij reddingsoperaties zijn ook drones ingezet om mensen te bereiken die vastzaten. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat deze nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. 1 persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. En een brandweerman kreeg last van hittestuwing, vertelt de veiligheidsregio aan NH Nieuws.
4: Hittestuwing, ja, betekent eigenlijk dat diegene heel veel last had van de warmte die de brand afgaf. En dan kan je misselijk van worden en echt oververhit raak je dan, zeg maar. Dus dan moet wel actie ondernomen worden.
1: Het gaat inmiddels goed met de brandweerman. Hoe de brand bij Wijk aan Zee kon ontstaan is nog niet bekend. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen wordt het ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: RTL Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
13: Ik zelf ben opgegroeid in het westen, maar mijn ouders komen uit het zuiden, uit Limburg. Mijn moeder uit IJsden en die kon dan heel smakelijk vertellen over de twee harmonieën die IJsden had. En had je de blauwe en de rode. Nou, dat was een soort Ajax Feyenoord. Als je bij de rode hoorde, dan ging je natuurlijk niet om met de blauwe. Het dorp was bijna verdeeld. Je ging natuurlijk ook niet trouwen met een blauwe als je uit die rode bloedgroep kwam. Ja, en als dat toch gebeurde, nou, dat werd toch heus wel een harmonieus huwelijk.

Ja, dan ben je wel wakker. Maar ja, dit is natuurlijk ook al 7 over 8. Je hoorde de Marinierskapel, een echt harmonieorkest met een marsje van Prokofjev. Maar goedemorgen, het is donderdag 9 juli. Wat staat er te gebeuren? Nou, de reclamecodecommissie buigt zich over een klacht tegen Philip Morris, de tabaksfabrikant. De fabrikant wil dat mensen actie ondernemen tegen strengere tabaksregels. Artsen en gezondheidsfondsen noemen dat misleidende reclame. En Museum Boijmans van Beuningen, gisteren hadden we het erover. In Rotterdam is de pindakaasvloer dus vanaf vandaag te zien van de overleden programmamaker en absurdistisch kunstenaar Wim T. Schippers. Voor het kunstwerk is bijna 400 kilo pindakaas op een grote zeshoek uitgespreid. Ja, de regels waren in ieder geval dat het een hoekig vorm had en dat het dus geen stukjes noot in die pindakaas mochten zijn. Gladde pindakaas. En elk jaar verzamelen dus brassbands, percussieensembles en fanfares van over de hele wereld in kerkraden voor het enorme wereldmuziekconcours. En dit jaar viert het zijn 75e verjaardag. Meer daarover om 8:15. En natuurlijk, het is donderdag om 9:15. Een nieuwe filmtip van Abzacht. Het gaat over The Invite en dat gaat over buren. Ja, een speciaal verhaal. Dus blijf vooral luisteren. Tot 9:00 is dit de ochtend.

0: Twee stukken van het NPO Klassiek album van de week. En dat draait eigenlijk om pianist Stephen Huff. Je hoorde eerst een stuk van Kosaku Yamada en daarna van Leo Delibe. Mooi, Teun. Dat is dus wel weer leuk. Dan gaat het om een pianist en die heeft dan weer verschillende muziekstukken.
1: Er staan wel 100 miniatuurtjes op. Dat is hartstikke mooi.
0: Ja. Er kwam ook een berichtje binnen over mijn IJsselse moeder. Maurice zei, oh wat leuk. Geboren getogen IJsselaar. Beide harmonieën doen mee aan dat wereldmuziekconcours. Ja. In de concertafdeling. Dus het zijn niet de minste. Hè?
1: Nee, maar het is ook een internationaal gebeuren. Dat gaan we zo meteen horen. Bijvoorbeeld de Corrie Band komt. Maar nu gaan we gaan we de Black Dyke, dat is misschien wel de beroemdste brassband uit Engeland aller tijden.
0: Die zijn heel goed geloof ik.
1: Dan heb je weer een heel ander soort sfeer, dus luister maar.

0: Je wordt je niet omver geblazen, maar verleid met die prachtige blaasmuziek. Serenade on the Lake heet dit stuk van Arthur Bliss. Gespeeld door de geweldige Black Dyke Band onder leiding van John Wilson. Ja, daar gaan we het over hebben. Kerkrade is vanaf vandaag het absolute middelpunt van de blaasmuziek. Tijdens de 75e editie van het Wereldmuziekconcours. Brassbands, percussieensembles en fanfares gaan 4 weekenden lang de strijd met elkaar aan. Van over de hele wereld zijn muzikanten opgetrommeld of opgeblazen en komen ze naar Limburg. En goedemorgen, Bart van der Roost van de directie van het WMC. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie noemen deze wedstrijd de Olympische Spelen van de blaasmuziek. Dus het is echt een hele, is het de allergrootste, zeg maar, blaasevenement van de wereld?
1: Ja, ik denk dat je dat wel kan stellen. We hebben meer dan 250 bands die echt letterlijk uit de hele wereld komen. U sprak net al over de 2 rode en blauwe uit IJsden. Ja. Die hebben een klein traject af te leggen. Maar we hebben onder andere ook bands uit Cambodja, uit China, uit Japan, uit Nieuw-Zeeland, uit Australië. Noem maar op, heel Europa. Dus het is echt de hele wereld die samenkomt in Kerkrade.
0: Ja, en het is een soort competitie. Op wat voor manier?
1: Ja, weet je, het is altijd de juiste quote om te gebruiken is die van Béla Bartók. Competities zijn voor paarden en effectief. Muziek, het is heel erg moeilijk. Iets wat jou raakt, zal mij misschien niet raken, andersom. Ja. Maar toch proberen we daar een soort van... het immer streven naar beter en de Olympische gedachte is daar. Dus we hebben een aantal juryleden. Dat zijn dan dirigenten, componisten, vakexperten, domeinexperten, die luisteren naar wat het orkest komt brengen. In die verschillende divisies, zoals in het voetbal, derde, tweede, eerste afdeling en concertafdeling.
0: Ja.
1: En eigenlijk vragen we hen van zo goed en zo mooi mogelijk muziek te maken. Daar wordt dan een beoordeling over geschreven met punten. En dan aan het einde van de rit ben je wel of niet wereldkampioen.
0: Wereldkampioen, dat is geweldig. Even toch de cijfers, want hoeveel zeg maar, muzikanten doen mee en hoeveel bezoekers verwachten jullie?
1: We hebben 250 bands die zich hebben ingeschreven voor de competitie, over de verschillende weekends. Daarnaast hebben we nog, ja, ik denk een 80, 90 wel bands die in onze fringe-programmatie zitten, die zeggen van, kijk, die competitie, dat is me allemaal te veel gedoe, maar ik wil wel heel graag op dat wereldpodium voor de blaasmuziek staan, dus die zitten gewoon in en rond Kerkrade op marktpleintjes en in de concertzaaltjes. En dan daarnaast, ja, als je dan optelt, en laten we zeggen, aangenomen een gemiddelde van 60 muzikanten per orkest, dan komen wij al snel uit aan 20.000 muzikanten. En wat de bezoekers betreft, ja, dat is een van de grote voordelen aan ons Mars en Show gedeelte, waarbij dus de Marsparade en de show zit. Dat is in het voetbalstadion van Roda JC hier.
0: Ja.
1: Ja, daar heb je een aantal stoeltjes te vullen. Dus ik denk dat wij in totaal richting de 50.000, 60.000 betalende bezoekers gaan. En in de, laten we zeggen, vrije programmatie, dat is altijd een beetje gokken, maar als ik de politie van Kerkrade mag geloven, gaan we de komende weken 300.000 bezoekers hebben in totaal.
0: Ja, ik vroeg me toch af, hoe is het ontstaan dat het daar in Kerkrade nu allemaal zo groot is, 75 jaar geleden?
1: Ja, want je zou, Kerkrade is een fantastische plek om te zijn, maar het is, laten we zeggen, het is niet Amsterdam, dus het is geen wereldstad.
0: Nee.
1: En toch lukt het hier. Wat mij betreft heeft dat met 2 dingen te maken. Het is hier wel, laten we zeggen, een heel ondernemende spirit in de regio. En in 1951 onze voormoederen en voorvaderen hebben toen gedacht om na de oorlog iets te doen om via muziek terug met elkaar te verbinden. Hebben toen een Engelse band uitgenodigd en dat is eigenlijk onmiddellijk toen al ontploft. Ik denk dat die grensregio er iets mee te maken heeft, absoluut. En ten tweede, dat is wel typisch voor die blaasmuziek. Daar waar er industrialisatie is geweest, een mijn, een metaalbewerking enzovoort enzovoort, is er heel vaak wel aansluitend naar sport gekeken, naar het geloof gekeken, maar ook naar muziek gekeken. En dus die harmonies van fanfares en brassbands zijn wel heel vaak ontstaan in die, in, laten we zeggen, de industriële revolutie plekken. En ja, dan klopt dat wel hier met de mijnstreek.
0: Dus veel meer...
1: Dat zijn volgens mij wel de 2 redenen.
0: Ja, en even de blazers. Want je weet, in orkesten, dat zijn allemaal andere karakters. Weet je, violist is een zus en de percussies en zo. En allemaal blazers bij elkaar. Hoe kan je een blazer typeren? Wat voor een karakter is dat? En zeg maar, zijn ze in alle lagen van de samenleving te vinden?
1: Ik denk dat dat een van de mooiste dingen is van waarom ik er ook zo verliefd op ben geworden. Je kan hier letterlijk de gepensioneerde opa naast de studerende kleindochter, de advocaat naast de verpleegster, de werkloze naast de vluchteling. En dat is een van die mooie dingen die muziek verbindt.
0: Ja.
1: Ik denk, wat ik je misschien wel kan meegeven, het is heel vaak aan mensen die het niet

0: precies en zo. En allemaal blazers bij elkaar. Hoe kan je een blazer typeren? Wat voor een karakter is dat? En zeg maar, zijn ze in alle lagen van de samenleving te vinden?
1: Ik denk dat dat een van de mooiste dingen is van waarom ik er ook zo verliefd op ben geworden. Je kan hier letterlijk de gepensioneerde opa naast de studerende kleindochter, de advocaat naast de verpleegster, de werkloze naast de vluchteling. En dat is een van die mooie dingen die muziek verbindt.
0: Ja.
1: Ik denk, wat ik je misschien wel kan meegeven, het is heel vaak aan mensen die het niet kennen moeilijk om uit te leggen. Een wedstrijd, wie in godsnaam doet dat nu? Een hele dag lang naar aardsmoeilijke fanfaremuziek gaan luisteren in het hartje van de zomer. En toch is dat enorm interessant, want het heeft voor mij alles van wat de allerbeste concerten hebben. Heel veel emotie, heel veel muzikale kwaliteit, heel veel ontdekking. Maar het heeft ook alles van een voetbalwedstrijd. Hè, met gejoel en gejuich en je support het wel of niet voor deze of gene band. Dus het heeft die twee elementen heeft het in zich. En daardoor wordt het voor mij toch een heel aantrekkelijke manier om niet alleen je zaterdagmiddag in Kerkraad door te brengen, maar ook de maanden en soms jaren daarvoor. Want het is wel degelijk een hele lange intensieve voorbereiding. En het is wat het is. Wij zijn de best of the best komen zich hier meten.
0: Ja,
1: dat is gewoon zo.
0: Ja, geweldig. Nou, het is echt iets om naartoe te gaan. Tot slot, want 75 jaar, er komen natuurlijk ook nieuwe stukken voor. En we gaan afsluiten met een stuk van jouw vader. Vertel, wat heb je daarover te vertellen?
1: Mijn vader is dus componist, Jan van der Oost. En dat is eigenlijk ook al, denk ik, al 40 jaar lang een van de juryleden. Hè. Zo zie je hoe ik er ben ingerold. Ja. Dat is uiteraard, ik ben erfelijk belast. En het is voor mij een heel mooi voorbeeld. Niet omdat het van mijn vader is, maar het is een opname, denk ik, die heb ik klaargezet uit 2017 op het WMC. De fanfare van Achel uit België. En zo zie je maar, die hadden eigenlijk een sopraan meegebracht. En ik herinner mij heel erg goed uit die editie. Dat is altijd ongemeen spannend, want in die concertdivisies, al die fanfares, eigenlijk zijn die aan elkaar, die zijn elkaar waard.
0: Ja.
1: En dat gaat dan dikwijls over 0,1-0,2% verschil in punten. En toen dit stuk opkwam, dat was een wereldpremière dan, achteraf hoorde je heel die zaal zeggen, nu is het duidelijk. Achel gaat dit winnen. En effectief, ze zijn dan ook gewonnen. En ik vind het is heel erg leuk als we erin geslaagd zijn om het applaus mee te pakken. Daar hoor je dus, wat mij betreft, het applaus tussen een heel enthousiast concertgebouwpubliek en, laten we maar zeggen, Roda JC die de finale winnen. Dat is wat je gaat horen.
0: Die de Champions League winnen. Geweldig. We gaan het, we gaan het nu laten horen. Bart van der Roost, heel veel plezier en heel veel succes met het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Dat begint vandaag en duurt tot en met 2 augustus. En nu dus Jan van der Roost.

Ja, Bart van der Roost had het erover. Een enorm gejuich ging op. Die had gewonnen in 2017 een compositie van Jan van der Roost, zijn vader. I Shall Love Thee. Door Anneke Luiter, dat was de zangeres met de koninklijke fanfare Kempenbloei uit Achel. Onder leiding van Ivan Meilemans. En dit festival in Kerkrade duurt dus de hele maand. Je kunt erheen. We gaan nog even naar het cryptogram, dus even iets anders. Even kijken waar ik die heb staan. De opgave is, staan er twee van in de Kuip. Dus we blijven een beetje bij het voetbal. En eentje op het Schouwburgplein.

0: Het tweede deel uit de sonate voor cello en piano nummer 2 van Felix Mendelssohn Bartholdy. Prachtig gespeeld door Sol Gabetta, celliste samen met pianist Bertrand Chamaillou. Ondertussen 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Het is weer volledig oorlog in Iran. De Amerikanen zeggen in 2 nachten in totaal 170 doelen te hebben bestookt. NOS-correspondent Sjoerd ten Daas.
1: Het heeft nu echt het uithollen, het degraderen van de capaciteit die Iran daar nog heeft om de vrije doorvaart in de straat van Hormuz te ontregelen. Dat is hoe ze het nu noemen. Dus hebben ze recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust.
0: Iran op zijn beurt zegt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. De Woonbond maakt zich zorgen over de warmte in veel huurwoningen. Bewoners daarvan mogen op eigen houtje geen airco laten aanleggen. Doen ze dat toch, dan dreigen hoge boetes. Dat is de wereld op zijn kop, zegt Matthijs ten Broeke van de Woonbond bij SBS6.
2: Het is eigenlijk heel gek dat er heel veel regels zijn voor in de winter om je woning warm genoeg te krijgen. Maar om je woning koel genoeg te krijgen in de zomer, ja, daar is te weinig voor vastgelegd in de wet.
0: De Woonbond dus bij pleit een landelijke regeling. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan heeft gisteren de grootste flat van Nederland bezocht in Zeist. De flat kwam meer dan een jaar geleden in het nieuws omdat de balkons op instorten stonden. Voor de zekerheid zijn duizenden metalen stutten geplaatst. En die staan er nog steeds. En nu weet niemand hoe het verder gaat. Ook de minister niet.
3: Het is echt de woningcorporatie die als eerste aan zet is. Die moet kijken op welke manier ze dit willen oplossen. Daar kan de gemeente hen bij ondersteunen. Woningcorporaties in Nederland moeten ook samenwerken. Er is een solidariteitsbeginsel tussen de corporaties.
0: Maar daar hebben de bewoners van de 1100 flats nu niets aan. Ze had op haar minst excuses kunnen aanbieden, zei een van hen bij RTV Utrecht. En daar is hij weer, de pindakaasvloer. Als eerbetoon aan de onlangs overleden Wim T. Schippers. Daar legde het Rotterdams Museum Boijmans van Beuningen meer dan 1000 potten pindakaas. Leegde het museum dus, het egaliseerde de boel. En nu kunnen we komen kijken. Conservator Manus Groene bij de NOS over Schippers en zijn vloer.
4: Ja, het is een soort boefje, hoe oud hij ook was, die altijd gewoon tegen allerlei gevestigde ideeën is gaan schoppen en een beetje gaan duwen tegen allerlei instituten door eigenlijk hele grappige, absurde kunstwerken te maken. En de pindakaasvloer is daar een heel goed voorbeeld van, want het is in feite precies wat het is. Het is een vloer volledig belekt met pindakaas. Heel absurd en heel grappig en tegelijkertijd een heel goed kunstwerk.
0: Of dat ook

0: andere vermaarde kunstwerken van Schippers, de theatervoorstelling Going to the Dogs, weer wordt uitgevoerd, is nog niet bekend. En voor weer verkeer is hier weer Jeroen Dirks.
1: Ja, goedemorgen. Veel zon. Bij een zwakke wind uit het noordoosten wordt het 21 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. We hadden even een drukke fileochtend voor een donderdagochtend. 350 kilometer file een half uurtje geleden. Inmiddels is dat weer aan het zakken. Grootste problemen nu op de A12 en op de A4. De A12 Den Haag richting Utrecht, die valt op. Een file van 12 kilometer voor Nieuwebrug. Je bent een half uur langer onderweg.
2: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: van Johann Sebastian Bach, concert voor viool en strijkorkest door Isabelle Faust, samen met de Academie voor Alte Muziek Berlijn, onder leiding van Bernard Vork, uitgevoerd. Ik ga zo praten met Ab Zacht over de film The Invite. En Teun, je hebt muziek uit die film gehaald.
1: Ja, ik luister dan altijd even naar de filmscore, naar de muziek. En de filmmuziek bestaat uit twee cello's en zij zetten dissonante akkoorden neer. En glissandi, dat zijn dat je zo met je vinger over de snaar glijdt. En dat geeft een heel vervreemdend sfeertje.

0: valsig, een beetje ook wel intrigerend. En klopt dat allemaal? We gaan het horen. Want het is donderdag, 9:15, tijd voor een nieuwe filmtip van Abzacht. En vandaag is dat dus The Invite. Een komedie over een stel dat de bovenburen uitnodigt voor een etentje. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Correspondeert deze muziek, waar het een beetje schuurt en een beetje vals is, met de inhoud van de film?
1: Ja, eigenlijk kun je dat wel zeggen. Wat betreft het eerste echtpaar waar we mee kennis maken, dat is een, laten we zeggen, uitgebluste muziekleraar. Die zit in een huwelijk en dat huwelijk is eigenlijk permanent in crisis. Dus je merkt dat die twee eigenlijk uit elkaar moeten gaan, maar ze blijven stug doorgaan. En dan hebben ze ook nog een bron van ergernis, namelijk de nieuwe bovenburen, die nogal luidruchtig, en ik zeg het netjes, de liefde bedrijven. Mm-hmm. Dus de vrouw van dat eerste echtpaar besluit, nou, we moeten maar eens kennis maken. En beide echtparen komen op een avond bij elkaar. En dan worden er over en weer steken uitgedeeld. Maar als puntje bij paaltje komt, is eigenlijk het voorstel van het nieuwe stel, met onder andere Penelope Cruz in de gelederen, om maar eens aan partnerruil te gaan doen.
0: Ja, het is een komedie, want ik ben nu wel. Ja, je gaat natuurlijk niet alles weggeven. Maar en er zitten natuurlijk ook zwaardere thema's aan in als huwelijksproblemen. Hoe verhoudt zich dat allemaal?
1: Nou, het is eigenlijk fabuleus verteld. De dialogen zijn scherp, snel. Ik heb de film met ondertiteling voor doven gezien, in het Engels. Hè, want de film was toen nog niet in het Nederlands ondertiteld. Maar je hebt dat wel nodig, want er zit een vaart in die film, in die dialogen. Ja. Je wordt meegesleurd en die dialogen zijn echt geestig. Er zit ook een vorm van leedvermaak in voor de kijker. Van, nou ja, wat zijn het eigenlijk cirkels? En dan bedoel ik vooral dat eerste echtpaar. Maar gaandeweg word je toch, ga je toch duimen voor dat stel van, nou, ik hoop dat ze middels die bovenburen tot nieuwe inzichten komen.
0: Ja.
1: Hè, om een relatie wat vuur te geven. En ik zeg het weer heel netjes.
0: Ja, ja. Maar je zegt dus de dialogen, dus de teksten zijn dus heel erg goed. Want ik denk meteen aan Who's Afraid of Virginia Woolf, natuurlijk ook een beroemde. Ja, een heel beroemd stuk waar ook twee stellen, zeg maar, weer een heel
1: juist,
0: ander thema. Maar
1: exact.
0: Goed, het is allemaal zich afspeelt in één
1: vergelijking.
0: Kamer.
1: Ja. Dat is een goede vergelijking, want dat echtpaar heeft ook een dochter. Je weet, bij Wolf was het een imaginaire dochter. Ja. In dit geval komt de dochter niet aan bod, maar ze schijnt wel te bestaan. Maar er wordt inderdaad naar verwezen. Maar dat is een hele zware, zwarte film.
0: Ja.
1: Geweldig, hè, met Liz Taylor en Richard Burton. Maar deze film die gaat een heel andere kant op. En het is buitengewoon vermakelijk. De oorsprong, als ik dat mag vertellen, van dit verhaal is een Spaanse film. En dat is al verfilmd in Zuid-Korea, heb ik begrepen. Dit is de tweede verfilming van datzelfde verhaal. En volgend jaar, hou je vast, komt er ook een Nederlandse versie.
0: Ja, ja.
1: Getiteld De Bovenburen met Daan Schuurmans en Bracha van Doesburg als het kibbelende echtpaar. Dus daar kijk ik eigenlijk ook al wel naar uit. Zeker hoe ze die dialogen naar het Nederlands tillen.
0: Ja,
1: dat lijkt me geen geringe opgave. Maar ik wil maar zeggen, dat verhaal spreekt tot de verbeelding.
0: Ja. En is universeel en kan dus zeg maar op elk land geplakt worden dan eigenlijk.
1: Exact. Ja. Ja, zelfs, je kan het zelfs naar Rusland verplaatsen, denk ik. Maar goed, ik denk niet dat ze daar dat gevoel voor humor hebben.
0: Oh, jawel. Lees Tolstoj. Nou, goed. Leuk. Ik denk dat het wel een hele interessante film wordt. Hè? The Invite, want jij zegt, als ik jou zo hoor, is het echt een aanrader.
1: Jazeker. Als je nou in deze barre tijden echt wil lachen en glimlachen en lekker genieten van leedvermaak, dan is deze film een absolute aanrader.
0: Goed, dankjewel, Ab. Die Invite is in bioscopen en filmhuizen door heel Nederland te zien. En we gaan dus ook wachten op die Nederlandse versie. Tot de volgende week, Ab.
1: Tot volgende week.

Fuite Andante, tweede deel uit het pianoconcert van Alexander Scriabin. Je hoorde Julius Azal als solist samen met het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Fabio Luisi. En nu gaan we naar het cryptogram. De opgave was, staan er twee van in de Kuip en eentje op het Schouwburgplein. Ja, er kwam van alles binnen ook, tenminste, naast heel veel goede antwoorden, podium, mast, paté, UEFA Cup. Ja, en de winnaar is Tineke Kampen en zij schrijft een inkoppertje. Zeker in deze WK-tijd. Twee doelen op het voetbalveld en de doelen aan het Schouwburgplein in Rotterdam. Dus de oplossing van het cryptogram is de doelen. Tineke, gefeliciteerd. Jij krijgt dat verrassingspakket met mooie nieuwe cd's. Gefeliciteerd.

0: We eindigen de ochtend dansend, polsdansje, door de Curious Bard. En hier dansend binnengekomen Selma van Dijk.
1: Ja, we hebben gewoon heel veel zin in. Dus dan, ja, dan ga je vanzelf wel dansen.
0: Voor de klassieke.
1: Deze muziek vroeg er ook om. Ja, we gaan gewoon weer dwars door de muziekgeschiedenis. Hebben van alles.
0: We hebben weer van alles. Ja. Blijf vooral luisteren. En ja, morgen zit hier Hans Smit. En zondag natuurlijk Piet van Es. En maandag ben ik er weer. Ik wens iedereen een mooie dag en een prachtig weekend. Dag.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Malerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
4: Ster. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers
11: aan Tafel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook 78 mensen gewond. Dat zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt een man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop in. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag, dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses... Zomerfestivalklassiek.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Et cetera. Barokorkester Basel onder leiding van Andrea Marcon speelde de ouverture van de opera Le Nozze di Figaro van Mozart. En daarmee zijn we begonnen aan de klassieken van deze donderdag. Van harte welkom. Ja, we gaan, heb ik begrepen, weer een paar heel warme dagen tegemoet. En we zullen hier en daar gaan proberen wat verkoeling te brengen. Zometeen met een bootreis over de oceaan, maar nu eerst met een frisse lentedag.

En dat was het Kyrie uit het Requiem van Thomas Louis de Victoria, uitgevoerd door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Op het hoogtepunt van zijn roem componeerde Antonin Dvorak in 1889 was dat zijn 8e symfonie. Tijdens een verblijf in zijn geliefde buitenhuis in een dorpje even buiten Praag. En hij genoot daar van zijn gezin en van de natuur. En zijn muziek werd inmiddels door heel Europa gespeeld. Hij werd geëerd met prijzen en mooie onderscheidingen. Ja, dat hoor je dus allemaal terug in deze symfonie. Het is als het ware een ode aan het leven en aan de liefde. Dit is het derde deel van die 8e van Dvorak.

0: kettingreactie.
1: Ja, en in die kettingreactie de afgelopen 2 dagen muziek van Benjamin Britten. En gisteren was dat het lied Early One Morning. En dat klonk zo.

Early One Morning, dus op muziek gezet door Benjamin Britten. En daarop kregen wij het volgende bericht van luisteraar Peter uit Krabbendijken. Hij schreef: geboren en getogen in Zeeland is bij mij de zee nooit ver weg. Deze is de hele dag mooi. Of je er nu in de vroege ochtend, midden op de dag of laat op de avond komt, er is altijd iets te zien en te beleven. Om zowel die vroege ochtend als Benjamin Britten in de ketting te houden, is Dawn uit de Four Sea Interludes van Britten volgens mij een mooie schakel. Een indrukwekkende, sfeervolle muzikale zonsopgang boven de oceaan.

Dawn uit de 4C Interludes van Benjamin Britten. En dat was de nieuwe schakel in de kettingreactie. Dankjewel Peter voor deze mooie suggestie. Maar ja, wat gaan we dan morgen weer laten horen? Gaan we door op dat thema van de vroege ochtend met nevel, dauw en een zonsopgang? Of heeft het juist iets heel anders bij je opgeroepen? Laat het ons vooral weer weten. Het wordt erg gewaardeerd. Stuur je suggestie naar de NPO Klassiek app of mail naar deklassieken@avrotros.nl.

0: thema van Jurassic Park, filmmuziek van John Williams. En hij dirigeerde zelf de Universal Studio Orchestra.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Ja, producer Geerte en ik, we waren helemaal op dat bootje op de oceaan. Want dit was Une barque sur l'océan uit de Miroir van Maurice Ravel. Werd gespeeld door Bertrand Chamaillou. Ja, en van een Franse boottocht gaan we door naar een Spaanse dans. Ook zeer toepasselijk met deze zomerse dagen. Het is een bewerking voor viool en orkest van Romanza Andaluza van Pablo de Sarasate.

Gil Shaham speelde samen met de Orpheus Chamber Orchestra een bewerking van Romanza Andaluza, een van de dansen voor viool en piano van Pablo de Sarasate. Zometeen in de klassieke een virtuose ouverture. We mogen vrijkaartjes weggeven voor twee bijzondere concerten. En we gaan naar het museum met Mussorgsky. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Tot het nieuws van 10 uur is dit het vierde deel van de Tweede Symfonie van Mozart. Graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, morgen vanaf 8 uur trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
10: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
11: Sloopmelk.
10: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgde volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van pogingen tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs en doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. Die makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De ouverture van Ruslan en Lyudmila van Mikhail Glinka. En dat werd uitgevoerd door de St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin. Welkom terug bij de klassieken. Zometeen gaan we een wandeling maken langs verschillende schilderijen. Maar nu eerst vrijkaartjes. Want ja, de zomer is begonnen, maar nog niet iedereen ligt in een hangmat. Bij het VU-orkest bijvoorbeeld wordt deze week volop gerepeteerd, gereisd en gesjouwd. Met lessenaars, koffers, instrumenten en in het geval van Sietske met een contrabas. Zij is deze week met haar orkest op zomertournee. En waar naartoe en met welke muziek, dat vertelt Sietske nu zelf.
1: Hallo Salma. Wij zijn weer druk bezig met onze zomertournee. En dit jaar hebben we echt iets groots op de lessenaar staan. Namelijk de 8e symfonie van Anton Bruckner. En groot mag je letterlijk nemen. 80 minuten muziek met meer dan 90 studenten op het podium. Dit is het grootste en langste wat Bruckner ooit heeft geschreven. En wij staan al een jaar te popelen om dit te mogen spelen. En nu verklap ik alvast het mooiste moment. Bruckner schreef 9 symfonieën. Maar alleen in de 8e klinkt het geluid van de harp. Als je in het langzame deel opeens die harp hoort, na al dat majesteuze koper, dan is het net alsof de hemel zo'n heel klein beetje open gaat. En het leuke is, we hebben vrijkaartjes voor de luisteraars van de klassieken. Voor morgen in Enschede en voor zondagmiddag in Amsterdam. Dus wil je meemaken hoe 90 studenten alles geven voor die Bruckner en hoe de hemel dus een klein beetje open gaat? Lood dan mee!

dat was een fragment uit die 8e symfonie van Bruckner met daarin deze prachtige harp. En het goede nieuws is dus voor die complete 8e van Bruckner door het VU-orkest onder leiding van Arjan Tien. Daar zijn vrijkaartjes voor het concert van morgenavond, vrijdag 10 juli, in het Muziekcentrum in Enschede. En voor zondagmiddag 12 juli om 4 uur in de Dominicuskerk in Amsterdam. Meeloten, dat kan via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. Vermeld dan even heel duidelijk voor welke plaats je meeloot. Wil je naar Enschede of naar Amsterdam? En daarbij je voor- en achternaam en je e-mailadres. En wees er snel bij, want meeloten, dat kan nog tot vanochtend 11:30. Ja, dan blijven we nog even bij Arjan Tien. Maar slaan daarbij wel een geheel andere weg in. Want van de Oostenrijker Bruckner gaan we nu naar de Amerikaan Aaron Copland met Appalachian Spring.

Je hoorde Variations on a Shaker Melody uit Appalachian Spring van Aaron Copland. Gespeeld door de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Arjan Tien. We gaan naar het museum waar alleen maar werken hangen van kunstenaar Victor Hartman. Na zijn dood in 1873 werd er een jaar later een tentoonstelling georganiseerd door zijn vrienden ter nagedachtenis aan hem. Nou, Modest Mussorgsky was ook bevriend geweest met Hartman en bezocht die tentoonstelling. Ja, en dat zou de inspiratiebron worden voor een van zijn bekendste werken, zijn schilderijen tentoonstelling.

de schilderijen tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Edo de Waard dirigeerde het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ja, en dan hebben we in dit tweede uur van de klassieken nog dit nu volgende Andante Cantabile voor je. Het tweede deel van Tchaikovsky's eerste strijkkwartet. Het is het meest bekende deel, wordt dan ook vaak als losstaand werk uitgevoerd. En Tchaikovsky baseerde de melodie op een volksliedje dat hij hoorde toen hij bij zijn zus in Oekraïne verbleef. En ook mooi, het verhaal gaat dat schrijver Leo Tolstoj diep ontroerd raakte en in tranen uitbarstte toen hij dit stuk voor het eerst hoorde.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. Copernicus wijst ook op de dodelijkheid van de hitte. In Nederland stierven bijna 500 mensen extra vanwege het weer. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turkse premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. En bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Yeten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is. Dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag, dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

De Holberg-ouverture. Het eerste deel van de suite Mascarade van Johan Halvorse. En je hoorde het Bergen Philharmonisch Orkest, gedirigeerd door Neeme Järvi. Fijn dat je luistert naar de klassieken. Zometeen het eerste klarinetconcert van Karl Maria von Weber en muziek van Liszt en van Schubert. Maar nu eerst sopraan Charlotte Margiono met een van mijn favoriete liederen, Morgen van Richard Strauss.

Sopraan Charlotte Margiono zong morgen de laatste van de 4 liederen voor zangstem en orkest van Richard Strauss. En ze werd begeleid door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard. Ja, en dan, ze is een van de bekendste solo-klarinettisten ter wereld, de Duitse Sabine Mayer. Zoals bijna alle grote muzici al op jonge leeftijd begonnen met spelen. Haar eerste leraar was haar vader. En later zou ze samen met haar broer gaan studeren aan de Hochschule für Musik und Theater Hannover. En daar ontmoette ze medestudent Rainer Wehle, die haar echtgenoot werd. Nou, ze begon haar carrière als lid van het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks en ook van de Berliner Philharmoniker. Maar bij dat laatste genoemde orkest zou ze maar 9 maanden blijven. Herbert von Karajan had haar aangenomen als eerste vrouwelijke blazer ooit bij het orkest, nadat ze 2 keer een geblindeerd proefspel had gewonnen. Maar ja, later stemden haar collega's haar uit het orkest met 73 stemmen tegen 4. Want haar toon zou niet bij het orkest passen. Maar ja, velen, onder wie von Karajan, geloofden dat haar vrouw zijn eigenlijk de werkelijke reden was. Maar ja, dat heeft Sabine Mayer nooit ontmoedigd. Sterker nog, het heeft haar waarschijnlijk juist nog meer gestimuleerd om een solo-carrière te beginnen. En wat heeft dat goed uitgepakt. Later heeft ze als soliste ook nog met de Berliner Philharmoniker gespeeld. Maar we laten haar nu horen samen met de Staatskapelle Dresden onder leiding van Herbert Blomstedt. En dit is dat eerste klarinetconcert van Karl Maria von Weber.

0: Sabine Meijer, die onlangs met pensioen is gegaan na een carrière van bijna 50 jaar. Ze speelde het eerste concert voor klarinet en orkest van Karl Maria von Weber, samen met de Staatskapelle Dresden onder leiding van Herbert Blomstedt.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Lang Lang speelde La Campanella van Frans Liszt. En zometeen nog meer mediterrane klanken. Maar nu eerst het eerste deel van de sonate voor viool en piano in A groot van Franz Schubert.

0: Alina Ibragimova op viool en Cédric Tibergien op piano speelden het eerste deel van de sonate voor viool en piano in A groot van Franz Schubert. Zometeen de muziekfabriek met Karin.
1: Ja, zoveel zin in. Ja, donderdag verzoekmiddag. Het is toch het snoepje van de week.
0: Ja.
1: Even die app open en ook op npoklassiek.nl/verzoek mag je indienen. Ja, waar moet je aan denken vandaag? Welke muziek komt er in je op deze prachtige, net begonnen of nog net niet begonnen donderdagmiddag?
0: Ja, nou, ik allemaal meedenken en stuur het door. Stuur het door naar de NPO-luisteraar.
1: Ja? Ik denk als ik Frans zou zijn, zou ik Cédric willen heten.
0: Cédric vind ik ook een hele mooie naam. Ja, heel mooi. En dan ook nog Tibergien. Ja, goed. Nou, dat dus allemaal zometeen. Wij sluiten nu af met Españoletas van Lucas Ruiz de Ribayas. Ook lekker Spaans. Op klarinet gespeeld door Gianluigi Trovesi. En daarbij hoor je L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouard. Graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de negende van Antonín Dvořák. Wist je dat de schoonmaker van het Conservatorium van New York aan de basis staat van deze superbekende symfonie?
2: Harry T. Burley heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Vers aan tafel, vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers
10: aan tafel.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers
12: aan tafel!
9: Vers.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze in een kunstmatige coma lag na een operatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer droog, op veel plaatsen zon, in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karin Lacour.
11: Hey, Muziekfabriek.
12: Zou je een stukje willen draaien?
13: Het zou top zijn.
14: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
11: Een hele goede middag op deze 9 juli. Pak je lunchpakket erbij en sluit je aan bij onze verzoekmiddag. Geen voorbedachte speellijst in de muziekfabriek vandaag, maar uitsluitend luisteraarsverzoeken. Dus ja, luister lekker mee of doe een verzoek. Dat is zo gebeurd met de NPO Luister-app. Annelie Woltjer, die weet dat al. En zij schrijft: in mijn tuin zie ik de takken van de pruimenboom heen en weer gaan. Er hangen wel 100 tot 150 kilo pruimen in. Met grote bamboestokken heb ik de takken gesteund. Dat de truc met de bamboe zo goed werkt, maakt me blij. Een mooi stukje op bamboefluit van Lucie Horst zou ik mooi vinden. Nou, Lucie heeft denk ik thuis wel een bamboefluit. Ik heb een keer haar collectie fluiten mogen zien. Waanzinnig. Een opname daarvan heb ik niet gevonden, maar producer Veerle heeft wel deze vrolijke Pasona Colo voor je.

Passana Colo, Servische volksdans voorbij de wiegende pruimen van luisteraar Annelie. Lucy Horsch speelde op haar blokfluit en Ludwig begeleidde. Want ja, het is verzoekmiddag en weet je dat je ook kan inspreken? Dat is heel gezellig, vinden wij tenminste. En ook makkelijk. Zoek de microfoon rechtsonder in je NPO Luister-app en druk hem in. Neem je stem op, druk daarna op send. Dat is volgens mij een soort vliegtuigje of een pijltje. En dan sta je zometeen hier op het verzoekmiddag antwoordapparaat in de studio. Ondertussen lees ik in de app een bericht van Peter de Koning. Wellicht leuk om te weten dat de laatste cd met opnames van alle 40 fagotconcerten van Vivaldi door topfagotist Sergio Azzolini op een door ons ontwikkelde reconstructie van een historische fagot is gespeeld. Wauw. En net internationaal gereleased. Ik bouwde dat instrument in 2014 speciaal voor Azzolini. Zouden jullie iets van die cd willen draaien? Met liefde.

0: Sergio Azzolini met Londe Armonica in een fagotconcert van Antonio Vivaldi. En Azzolini speelde op een historisch fagot gebouwd, gereconstrueerd door luisteraar Peter de Koning. Dank voor je bericht. En kijk, het lampje van ons verzoekmiddag antwoordapparaat, het knippert.
1: Dag Karin. Ik zing in een prachtig vocaal ensemble waarmee we laatst een cd hebben opgenomen. Bij deze zou ik dus graag willen vragen. Zou ik Kung Lilje Convalie mogen horen? Uitgevoerd door Vocaal Ensemble Cordier onder leiding van Jurriaan Bousset. Alvast bedankt. Groetjes Bas.

Ja, wat die muziekfabriekluisteraars allemaal kunnen. Historische fagotten reconstrueren. En hier hoorde je dus luisteraar Bas meezingen in zijn vocaal ensemble Cordier Kung Lilje Convalje. Op cd uitgebracht. Een aantal liederen hebben ze hun vocaal ensemble. Dankjewel Bas voor dit bericht. Keesje, mijn verzoek is het tweede deel uit het Amerikaans quintet van Antonin Dvorak. Het heeft zo'n gezellig stukje. Ik zie altijd een toompje kippen voor me.

Keesje. En Paul stuurt een app. Countertenor Gerben van der Werf was solozanger op een van de 14 drijvende kunstwerken van de Bosparade 2026 in Den Bosch op de rivier de Dommel. Hij zong een prachtige solo op ons kunstwerk, de Inflatable Inquisition. Indrukwekkend, wat een stem. Zou je door hem Alto Giove uit Polifemo kunnen laten horen?

0: Gerben van der Werf, countertenor bij de Young Bach Fellows. Alto Giove zong hij en speelden zij uit Polifemo van Nicola Porpora.
1: Ha, Karin. Kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, en we zijn lekker op stoom. Het is over 00:30, nog anderhalf uur te gaan. Volop ruimte dus. Ook voor misschien jouw verzoek. Ik kijk even in de NPO Luister-app. Kees Vonk moet denken aan De Wielenwaal van Wim de Bie. Dat is leuk. Mira hoort graag Kika Sprangers op haar saxofoon. Maar nu eerst is de verzoekvloer aan luisteraar Wout. Hij appt een paar maanden geleden... hoorde ik in Passaggio Late Night bij toen nog Lex Bolmeijer een prachtig stuk dat ik graag nog eens wil horen. Gezien Lex nog niet zo lang met pensioen is, leek mij dit een goed moment. En hoewel ik nog niet zo lang naar NPO Klassiek luister, mis ik Lex met zijn altijd leuke en mooie verhalen. Hij zorgde er regelmatig voor dat ik mijn YouTube-filmpje of luisterboek even op pauze zette. Het stuk dat hij toen liet horen was het pianoconcert nummer 3, deel 2 van Ludwig van Beethoven, door de Staatskapelle Dresden met pianist Andras Schief gespeeld. Kan je die draaien? Wat een prachtig bericht, Wout. Hier is Van Beethoven voor jou en via jou voor Lex.

Oud vroeg dit aan. Ik kan me voorstellen dat dit bij je is blijven hangen. Andras Schief op piano bij Staatskapelle Dresden. Deel 2 uit het pianoconcert nummer 3 van Ludwig van Beethoven. Kees Vonk in de NPO Luister-app. De middagstemming hier in Zuid-Frankrijk wordt zeer positief beïnvloed door het gefluit van de wielenwaal. Er is geen stuk klassieke muziek waar ik dit aan kan koppelen, maar wel dat liedje van Wim de Bie. Doe er maar mee wat jullie willen. Nou, dan draaien we het, Kees. Hier komt Wim de Bie in kanon met zichzelf.

de plaat van Wim de Bie. Ja, of op visite gaan bij luisteraar Kees in Zuid-Frankrijk. Want daar klinkt hij ook fantastisch. De Wielewaal door Wim de Bie. Mira heeft ook een verzoekje. Hoi Karin, ik sudder lekker na op een heerlijke dag in de natuur. Zag een mooie vogel, dan weer verscholen aan de waterkant, dan weer hoog in wonderlijk gekleurde bomen. Ik hoorde prachtige muziek en ontmoette fijne mensen. Mijn na-sudder-sessie is compleet als je een saxofoonstuk wil draaien door Kika Sprangers gespeeld. Gaat dat lukken?

Reflections van en door grote saxofonisten Kika Sprangers. Joyce stuurt, ik zit aan de wacht/leestafel van mijn garage, terwijl er aan mijn oude Volvo wordt gesleuteld. Eindelijk neem ik gedwongen de tijd om hier te lezen. Misschien wel het grootste deel van de dag. Eindelijk tijd om het boek waar ik al weken in bezig ben uit te lezen. Het Huis van de Dichter van Jan Brokke over Yuri Yegorov. Wat een prachtig boek en wat een leven. Misschien een mooie gelegenheid om iets van Yegorov te draaien.

Yuri Yegorov, de poëtische Russische pianist die eind jaren 70 naar Nederland kwam, politiek asiel kreeg en je hoorde hem zojuist van Schubert spelen. Volgens Yegorov muziek van engelachtige goedheid. En heel erg goed nieuws voor iedereen en vooral voor Joyce die nu het Huis van de Dichter aan het lezen is. In oktober komt er een geweldige film over deze pianist uit, getiteld Yuri. Dus hou je bioscoopnieuws in de gaten. Via npoklassiek.nl/verzoek kan je ons ook bereiken. En daar lees ik Wildriks bericht. Ik ben aan het werk. Ik wil graag een muziekstuk horen wat je motivatie geeft. Nou, Wildrik, hou vol. En wat dacht je van deze Vangelis motivatie knaller?

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je Trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, morgen vanaf 8 uur Trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal gemoeid is. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turkse premier Erdogan een revolver cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Yetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. NAVO-secretaris-generaal Rutte zei het wapen niet te kunnen aanvaarden. Zijn woordvoerder zei dat Rutte wel dankbaar is voor de geste. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met power ballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze in een kunstmatige coma lag na een operatie. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. Nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is, dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten kan nog wat bewolking hangen, maar ook daar breekt later vanmiddag de zon door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
9: Zou je een stukje willen draaien?
10: Het zou top zijn.
11: Alvast bedankt.
8: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, het is 1 uur geweest. Alweer op de helft van deze verzoekmiddag. En op vakanties gaat de tweede helft altijd sneller dan de eerste. Hopelijk is dat met verzoekmiddagen anders. Laat vooral weten aan welke muziek je moet denken vandaag. Dan maken we het komende uur zo lang mogelijk. Welk liedje past er bij jou donderdagmiddag 6 juli? Pak de NPO Luister-app erbij. En laat producer Veerle en mij weten, ingesproken of opgeschreven, wat je wil horen. Dat deed ook luisteraar Mees. Die schrijft: mag ik de kanon van Johan Pachelbel horen? Heerlijke muziek.

Laila Shaikh op viool bij La Centifolia. Met, zoals luisteraar Mees terecht zegt, heerlijke muziek, de kanon van Johan Pachelbel. Erik Roos, die schrijft, ideaal voor een zomerdag als vandaag lijkt me de Two Songs to be Sung of a Summer Night Underwater van Frederick Delius.

Het Rias Kammerkoor zong To Be Sung of a Summer Night on the Water van Frederik Delius. Dankjewel Erik Roos voor dit verzoek. Ik was even vergeten, maar dit is ook echt een van mijn grote all-time zomerfavorieten. Deze muziek, deze koormuziek. Mehmet Orhan schrijft, hallo NPO Klassiek, ik vind jullie geweldig. Nou ja, zeg, wens heel Nederland een zonnige en fijne dag. Zouden jullie voor mij Rondo alla Turca willen draaien?

Goedemiddag Karin, hier Anneliese en Hein vanuit de auto. We zijn op weg naar Estland, maar we weten niet of we op tijd Kiel halen vandaag. Hopelijk wel, want de veerboot vertrekt vanavond. En we hebben vanwege onze bestemming een verzoekje. Kunnen jullie Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt voor ons draaien? We hopen namelijk dat de zee vannacht spiegelglad zal zijn en we niet zeeziek worden. Dankjewel alvast. Muzikale groetjes.

Spiegel im Spiegel, Arvo Pärt, Tasman Little, viool, Martin Roscoe, piano. Op een behouden ja, autorit en vaart, Annelies en Hein. Dank voor jullie prachtige voicemail. Bavo stuurt met de NPO Luister-app. Dag Karien, fijn hoor, de zomer, maar ook wel verontrustend dat het steeds heter wordt voor alle extra overledenen. Graag deel 6 uit Sestina van Claudio Monteverdi. Zowel het verdriet als de boosheid als de vredeswens komen daarin gevoelig tot uitdrukking.

op verzoek van luisteraar Bavo. Dit zesde deel uit Sestina Madrigale, boek 6 van Claudio Monteverdi, door La Chapelle Vocale de l'Université de Lausanne gezongen. Arnoud Ebt. Dankzij jullie heb ik een van mijn favoriete componisten leren kennen, Edward Elgar. Grappig dat hij en ik kennelijk een visie delen. Blijf in contact met alle fases van je leven. Zijn Nursery Suite heeft dat voor mij allemaal. Het thema van een kindertijd, het muzikale vakmanschap dat ik als puber wilde bereiken en de klassieke muziek die ik op latere leeftijd erg ben gaan waarderen. Als er nog een plaatje over is, wil ik graag een stukje uit die Nursery Suite horen.

0: Ha, Karin.
1: Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
6: Ja, en wat een fijne berichten en muziek bereiken producer Veerle en mij vandaag. Goeie verhalen, goede muziek. Zo is het samen te vatten deze donderdagverzoekmiddag op 9 juli. De een schrijft of spreekt een heel verhaal in. En de ander houdt het simpel. Anne behoort tot de laatste categorie. Mag ik het viool- en cello-concert van Johannes Brahms horen? En dan het eerste deel. Ik vind dat zo'n prachtig duet.

Het Nederlands Philharmonisch Orkest met Julia Fischer op viool, Daniel Müller Schott op cello. Ze speelden het openingsdeel van het dubbelconcert van Johannes Brahms. Sietse appt, dag Karien, al vanaf 1983 een megahit. Mag je het klassiek noemen met 1,2 miljard streams en 6 miljoen verkochte platen? Ik heb het, met dank aan de necrologie in de NRC, over Bonnie Tyler's epische nummer Total Eclipse of the Heart, opgebouwd als musical, wier hart gestopt is met kloppen. Och ja, Bonnie Tyler.

Dat gruizige stemgeluid van Bonnie Tyler. Ja, ze is overleden op 75-jarige leeftijd. Zangeres uit Wales die naar eigen zeggen als kind heel erg verlegen was. Maar daar overheen is gekomen omdat ze zo ontzettend van zingen hield. Total Eclipse of the Heart. Helemaal terecht verzoek ziet ze voor vanmiddag. Tom appt. Ik kom net van gitaarles. Ik heb grote behoefte aan een grootheid op mijn instrument. Heb je misschien iets van Raphaël Feuillatre?

0: Vijfeatre voor Tom, die net van de gitaarles komt en dit even nodig had. Sanne Swiep.
1: Carine Lacour.
0: Ja. Wat ga je draaien?
1: We gaan zo meteen op weg naar de bestemming van vandaag. Een plek waar ik heel graag naartoe wil en nog nooit ben geweest.
0: Met mij?
1: Dat zou leuk zijn.
0: Oeh, daar ga ik mee hoor. Gezellig.
1: Is wel ver.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Mahlerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Italië zet twee Russische militair attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. En de rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog veel bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers aan Tafel.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: NPO Klassiek.
11: Omroep Max.
12: Kleurplaten. Ja, wie is er niet groot mee geworden, hè? Klassieke composities zijn ook een soort kleurplaten. Iedereen kan er zijn eigen kleurpotloden op loslaten. Otorin Respighi maakte de kleurigste platen.
11: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Jesús López Cobos met een deel uit de antieke aria's en dansen van Respighi. Je kan de noten van een muziekstuk dus als een kleurplaat zien, want die nootjes die kan je laten spelen door allerlei instrumenten met verschillende klankkleuren als gevolg. Maar Respighi die ging de boeken in als een geweldige klankschilder. Zijn kleurplaatjes bestonden vaak uit bestaande stukken uit de barokperiode, dus 100% origineel dat weer ook niet. Maar het resultaat werd steeds heel erg Respighi.
1: De bestemming.
0: En die bevindt zich, zoals de rest deze zomer, in het buitenland. Ja, wat is de stad van vandaag? Waar komen we om 4:15 uit? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Sterker nog, hoor je vanmiddag dus of je hem gewonnen hebt, want het is donderdag. De hints zijn gunstige winden. Koningin, WK78. Voetbalfans hebben vandaag een voordeeltje, denk ik. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Gunstige winden, koningin, WK78.

Kalefax speelde twee delen uit de suite Bergamasque van Claude Debussy. Zo'n 2 jaar geleden overleed Eduard van Hengel, een groot liefhebber en kenner van de muziek van Bach. En wij als makers bij NPO Klassiek putten nog steeds graag uit zijn kennisreservoir dat online beschikbaar is. Wij vergeten Eduard zeker niet en graag draai ik een van zijn favoriete cantates, Es erhob sich ein Streit. Hij zei erover: wat mij in deze muziek sterk ontroert, is de manier waarop zich boven een ingewikkeld harmonisch en melodisch spel plotseling statig en onaangedaan de trompet verheft met de melodie die we kennen van het slot van de Johannespassion. Zelfs als ik er droog aan mijn bureau aan denk, schieten mij de tranen in de ogen.

0: Het een prachtig miniatuur is dit toch. Nog geen 3 minuten lang. Les Barricades Mystérieuses van François Couperin. Er waren er heel veel Couperins en deze wordt onderscheiden met toevoeging Le Grand, de Grote. Gespeeld door Martin James Bartlett. Na de aria Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir uit kantate 19 van Bach. Door tenor Benedikt Christiansson. En mag ik ook een applaus voor zijn longen. Wat een lange lijnen zeg, heeft Bach daarvoor geschreven. Maar respect voor Benedikt en de Gechinger Kantorij onder leiding van Hans-Christoph Rademan.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En deze vrienden, Johann-Sebastian Bach en François Couperin, waren dus barokke grootheden van een paar eeuwen geleden. Iets meer in het richting het hier en nu leefde Ottorino Respighi. Maar ja, die greep dus graag terug op oudere muziek. Ook voor de suite De Vogels, Gli Uccelli. En ja, hij probeerde dan vogelzang te vatten binnen de lijntjes van bladmuziek. Dat is al heel knap als het lukt. En je zou denken, als het over vogels gaat, dan schrijf je ook muziek voor een vleugel in het orkest. Nou, die zit er niet bij. Maar voor de rest klinkt het hartstikke kleurrijk.

Nou, je hoort ze bijna vliegen, toch? Je zou er koekoek van worden, zoveel vogelklank in Li Uccelli, De Vogels, de suite van Ottorino Respighi, uitgevoerd door het symfonieorkest van Bormes. En ja, Respighi had er een beetje de naam van dat hij niet al te origineel was in de basis, dus hij gebruikte vaak bestaande muziek. Dan zat hij ook nog een poosje in een clubje, de Lega dei Cinque, de Liga van Vijf. Vijf componisten, dat was ook al niet origineel, want gejat van een Russisch clubje van vijf componisten met erin Rimsky-Korsakov. Dat was zijn leermeester. Maar goed, in die Italiaanse club zaten onder meer Bossi, Malipiero, Bastianelli en Pizzetti. Klinkt een beetje als de namen op de t-shirts van Juventus en AS Roma. Maar die hebben mooie muziek gecomponeerd. Dit is het Requiem van Pizzetti.

Conspirare zong een deel uit het Requiem, Messa di Requiem van Ildebrando Pizzetti. En als je net inschakelt, dan dacht je misschien wel dat het muziek was uit 1600 of zoiets. Oude muziek. Ja, hij componeerde ook ouderlijk of in de oude, goede oude stijl. In 1922 is dit stuk geschreven. 1922. Toen zaten ze ook al in de Dixieland toestanden op deze wereld. Beetje alsof Victor en Rolf nu deze herfst met een comfortabele wambuis en een strak gesneden maliënkolder komen. Past net niet in deze tijd. Of is het tijdloos sterk? Komend uur, Rachmaninoff, pianoconcert 2.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Ja, is nog gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour en de 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
4: Pogacar, die haalt uit.
3: NOS Radio Tour de France.
5: En daar gaat hij nog 1 keer staan.
3: 3 weken lang.
4: Deze man die kent alleen maar energie.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: NOS Radio Tour de France.
4: Alleen maar energie.
3: Op NPO Radio 1.
6: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Klassiek. Omroep Max.
2: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
3: Ja.
4: En wat houdt maatwerk dan in?
5: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
1: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: symfonische dans nummer 3 van Edvard Grieg door het orkest van Birmingham onder leiding van Zachary Oramo. En Zachary is iemand die de gelukkige omstandigheid had dat hij last minute mocht invallen voor een plotseling ziek geworden dirigent. Dit verhaal lees je echt best wel vaak in de geschiedenis van dirigenten. Op het laatste moment viel hij in en het werd een prachtig concert. De kranten stonden er vol mee. Je zou bijna als gearriveerd dirigent kunnen denken. Weet je, ik bel gewoon straks dat ik me niet helemaal fit voel. Dan gun ik nieuw talent ook een kans.
1: De bestemming.
0: Dan kun je als dirigent lekker op de bank naar een film kijken. Hè? Tar of Maestro of zoiets. De vakantieeditie van De Bestemming. Ja, waar komen we uit? Om 4:15 vanmiddag. Welke stad buiten Nederland? Misschien wel heel ver van Nederland. De hints zijn gunstige winden. Koningin en WK78. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Gunstige winden, koningin, WK78.

0: in de zwevende hemel met dit soort akkoorden. Geweldig Pyramid Song, een koorarrangement gezongen door natuurlijk Foetus Eight. Het zal weer eens niet en het was een liedje van Radiohead. Na Folk Song van Percy Whitlock, gespeeld door Erwin Wiersinga.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En vandaag is uitgekomen de allerlaatste aflevering van de vijfde van Beyoncé. Onze podcast telt uiteindelijk 26 afleveringen waarin Francis van Broekhuizen en ik moderne hits hebben gekoppeld aan klassieke meesterwerken. Ik heb Francis de afgelopen maanden bijvoorbeeld kennis laten maken met Radiohead en de betere orgelmuziek. En zij heeft mij alles verteld over de beste opera's. En ja, zeker, ze heeft in mij een operavuurtje ontstoken. Dankjewel, Francis. Vandaag is de pilot-aflevering te beluisteren. Best grappig, die is namelijk helemaal voor de rest van de serie opgenomen. De proefuitzending waarmee we de mensen uit de NPO-directievleugel moesten overtuigen dat het best leuk genoeg was om voor een hele serie te betalen. Ga naar NPO Luister of npoklassiek.nl/podcast. In die pilot gaat het over deze muziek.

niet kapot te spelen zegt. Jongen, het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov, delen 2 en 3 met aan de piano Yevgeny Sudbin en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. Op npoklassiek.nl/podcast vind je de pilotaflevering van de 5e van Beyoncé en die draait onder meer om deze formidabele pianomuziek.

Een Italiaans tweetal, Giovanni Gabrieli hier door het Noors Trombone Ensemble en daarvoor Giacomo Puccini uit een van de favoriete opera's van Francis van Broekhuis. Het was het Zoomkoor uit Madama Butterfly met het radioorkest van München onder leiding van Ivan Repusic. Wie kent hem niet? Dan nu nog een Zweedse saint-saëns, de Dans Macabre. In de Efteling is het een attractie waar ook Francis van Broekhuizen in te zien is, warm aanbevolen. Die muziek van Saint-Saëns natuurlijk onsterfelijk hier met violiste Marika Veldskog. Of zij familie is van Agneta van ABBA, dat heb ik nog niet kunnen vinden op internet.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, morgen vanaf 8 uur trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: In de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten is verloren. Bonnie Tyler lag in coma na een operatie en overleed gisteren. Ze was 75. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde, maar er wordt wel bekeken of er bijvoorbeeld vroeger op de dag kan worden gelopen. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: NPO Klassiek.
9: Max.
10: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
11: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: De Staatskapelle Berlijn onder leiding van Daniel Barenboim met muziek van Brahms, het derde deel uit zijn eerste symfonie. Un poco allegretto e gracioso staat erbij. Een beetje levendig en elegant. Zo hoop ik altijd dat ik begin aan een rondje hardlopen bij mij door de wijk. Maar dan snel kom ik helemaal largo en als een stalpaard hijgend thuis. Nou goed, wat vaker Brahms luisteren, denk ik.
1: De bestemming.
0: De internationale vakantieeditie van De Bestemming. Over een ruim half uur komen we daar aan. Maar ja, waar is daar? De hints zijn gunstige winden, koningin en WK78. Dat betekent dat De Bestemming is. Nou, laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. En wie weet hoor je straks je naam als winnaar van onze hoofdtelefoon. Gunstige winden, koningin, WK78.

Een dans voor piano van Alberto Ginastera, gespeeld door Javier Ramijs. De dans van de sierlijke deerne was dit. Op de Heuvelrug zeggen wij niet deerne, maar deren. Mooie lokale variatie. Daarvoor veel muziek van Bacalov bij Il Postino in Bicicletta. En dat gold ook voor collega Pieter van Nes. Die waaide net eventjes binnen en is nu weer op weg ergens heen waar hij lekker kan fietsen. Dat kan hij heel hard, respect. Het was Hector Ulises Passarella op de bandoneon. En hij liet hem zo klapperen alsof het een helikopter was. Ook knap. Dit is muziek van Martin Palmieri, de Missa para el Destino de Hoy.

0: delen uit de mis voor de bestemming van vandaag. Een interessante titel van deze compositie van Martin Palmeri, uitgevoerd door Astoria en de New Baroque Times onder leiding van Philippe Girard.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En nu het celloconcert nummer 1 van Haydn, delen 2 en 3 door het Kamerorkest van Basel en Sol Gabetta op cello. Frederike Berndsen interviewde Gabetta eerder dit jaar en daaruit dit citaat van Sol. Ik denk, zegt ze, dat ik eerlijk ben in mijn spel. Ik ben op een punt beland waarop ik geen compromissen meer wil sluiten. Ik bedoel niet dat je je niet schikt, want je wilt immers liefst zo vreedzaam mogelijk omgaan met mensen, je dierbaren. Ik probeer iets terug te vinden van hoe je dat als kind deed. Een kind is eerlijk, omdat het niet beter weet. Een kind is nog niet bedorven door de wereld. Het heeft die naïviteit nog. Prachtig.

dat je je niet schikt. Want je wilt immers liefst zo vreedzaam mogelijk omgaan met mensen, je dierbaren. Ik probeer iets terug te vinden van hoe je dat als kind deed. Een kind is eerlijk, omdat het niet beter weet. Een kind is nog niet bedorven door de wereld. Het heeft die naïviteit nog. Prachtig.

Joseph Haydn, celloconcert nummer 1, kreukvrij gestreken door Sol Gabetta en het Kamerorkest van Basel. En dan nu wij van Maatwerk. We gaan even kleuren naar het mild mediterraanse weerbeeld dit weekend met Mediterraneo.

De stem van sopraan Mariana Flores en de Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo García Alarcón. Mediterraneo, zo heet het liedje van Juan Manuel Serrat.

0: de bestemming.
1: En de hints van vandaag waren gunstige winden, koningin en WK78. Dagfinalist is geworden Marlies Koonen. Marlies die schrijft, de oplossing is, ja, voor mij als niet-voetbalfan staat dit WK78 nog steeds in mijn geheugen gegrift. Op de trouwdag van mijn ouders verloor Nederland op een haar na het WK in Argentinië. Onze koningin komt er ook vandaan. Het moet zijn de stad Buenos Aires, wat letterlijk vertaald gunstige winden betekent. Klopt als een bus, Marlies. Nederland stond behoorlijk voor paal. Nou ja, goed, dat is met die paal te maken tijdens het WK, geloof ik. Wat een toestand was dat, zeg.
2: Tegen de paal! Rente drinkt tegen de paal.
1: Jongen,
2: wat was dat? Bijna de wereldbeker voor Nederland.
1: Rensen brengt tegen de paal. Hoe mensen. Wie wint onze hoofdtelefoon? De dagfinalisten waren Egbert Boertien, Kela Verschuren, Natasja en Marlies Koonen. Computer.
0: Kela Verschuren.
1: Ja, Kela of Kela, gefeliciteerd met de hoofdtelefoon. En wij gaan luisteren naar een van de grote producten van Buenos Aires.

koning van de Tango Nuevo, Astor Piazzolla en zijn tango-team met Milonga del Angel. Ja, als het dan over Buenos Aires gaat, Piazzolla overleden in die stad. Ja, dan kunnen we natuurlijk niet om een uitvoering door de man zelf heen. Het is donderdagmiddag in Maatwijk, hierna podium met Hans Hofmans. In Maatwijk nog het laatste woord aan Oliver Sacks, die zei: muziek kan ons naar de toppen of dalen van emoties brengen. Het kan ons overhalen iets te kopen of ons herinneren aan ons eerste afspraakje. Het kan ons uit een depressie halen wanneer niets anders dat nog kan. Het kan ons aan het dansen krijgen op zijn ritme. De mensheid is een muzikale soort.

0: Maat werd het met Santa Sweep.
1: NPO Klassiek podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
2: klassiek. Deze week de negende van Antonín Dvořák. Wist je dat de schoonmaker van het Conservatorium van New York aan de basis staat van deze superbekende symfonie?
3: Harry T. Burney heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen.
1: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
6: Klinkt als een soort spookverhaal.
7: Ja, dat is wel gebeurd.
5: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Vers aan tafel, vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers aan tafel.
11: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
12: Die haalt uit.
11: NOS Radio Tour de France.
13: En daar gaat hij nog 1 keer staan.
11: 3 weken lang.
12: Deze man die kent alleen maar energie.
11: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers aan tafel.
11: NOS Radio Tour de France.
12: Alleen maar energie.
11: Op NPO Radio 1.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
3: Die haalt uit.
2: NOS Radio Tour de France.
4: En daar gaat hij nog één keer staan.
2: 3 weken lang.
3: Deze man die kent alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: NOS Radio Tour de France.
3: Alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
9: Klinkt als een soort spookverhaal.
10: Ja, dat is nog gebeurd.
8: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
11: Goedemiddag, welkom bij Podium van donderdag 9 juli... met vandaag onder meer in de uitzending... de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties... maakt nominaties bekend voor de muziekprijs De Ovatie 2026. En er zit een productie bij uit de NTR Zaterdagmatinee. Een kijkje ook in de keuken bij het Chopin Festival... dat Amsterdam in het komend weekend gaat plaatsvinden in Amsterdam... En we gaan straks naar het jaar 1910. De liefde van Gustav Mahler voor Alma neemt echt obsessieve vormen aan. Dat straks, eerst Beethoven.

Vivace uit Beethovens laatste strijkkwartet, nummer 16. Nieuw album van het Franse Quatuor Diotima met de laatste strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. Ja, die laatste strijkkwartetten van Beethoven, een wereld, een kosmos op zich. De nominaties voor de muziekprijs De Ovatie 2026 zijn bekendgemaakt door de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. De Ovatie is een prijs voor indrukwekkende podiumprestaties die zo een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlandse klassieke muziekleven. Eerste nominatie is voor Lonely Angel van Amsterdam Sinfonietta, destijds uitgezonden door het Avondconcert op deze zender. Als tweede Second Love van de Nederlandse reisopera, met onder andere de opera Hagar van Jan-Peter de Graaf. Opname daarvan klonk onlangs nog in Opera Live op de zaterdagavond. Die opname is terug te luisteren op de Opera Live pagina op nporklassiek.nl. Derde nominatie is voor De Materie van Louis Andriessen Muziektheater door het ensemble Het Muziek samen met HIT en de conservatoria van Den Haag en Amsterdam. Het stuk was begin dit jaar te horen in de NTR Zaterdagmatinée onder leiding van Bas Wiegers. Volgens de jury van De Ovatie is het Nederlandse muzikale erfgoed van Andriessen ook bij de volgende generatie in goede handen. Dit komt uit die NTR Zaterdagmatinée van 10 januari jongstleden. Het tweede deel uit De Materie heet Hadewieg en wordt verklankt door sopraan Elizabeth Hetherington. Het Muziek onder leiding van Bas Wiegers.

0: Dit komt uit het tweede deel van De Materie van Louis Andriessen. Elizabeth Hetherington, sopraan als Hadewig. En Het Muziek, ensemble onder leiding van Bas Wiegers. Opname uit de zaterdagmatinée van 10 januari. Een van de drie nominaties voor De Ovatie van 2026. Indrukwekkende podiumprestaties. En de uitslag volgt in het najaar. 16:45, tijd voor de ANWB met Rijn Baartmans. Dag Rijn.
1: Goedemiddag. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Werkzaamheden veroorzaken veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en Gorkum. De langste vertraging op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je hebt meer dan een uur vertraging.
2: Podium met Hans Hafmans.

Dit is muziek van pianist, dirigent en hier componist Michael Pletnyov. Een suite geïnspireerd door de muziek van Sergei Rachmaninov. Rachmaniana heet de suite. Dit was het laatste deel Hongaarse dans met zijn eigen orkest van Pletnyov. Rachmaninov International Orchestra, waarin bijvoorbeeld Russische vluchtelingen zitten. Zijn toporkest, ik geloof gebaseerd in Zwitserland. Podium neemt je de zomermaanden mee backstage. We volgen muzici en artistiek leiders die alle mooie festivals in Europa vormgeven. Deze week artistiek leider van het Chopin Festival, pianist Clara Biermas en cellist Johannes Moser. Ze bereiden zich vanuit Wenen voor op het Chopin Festival komend weekend in Amsterdam. Hier alvast een klein stukje uit hun festivaldagboek. Vanmorgen vroeg op om even te joggen in het park. Dat is nodig als je zoveel uren per dag op een pianokruk zit. Daarna gaan Johannes Moser en ik weer repeteren voor ons concert zaterdagavond in de Amstelkerk in Amsterdam. Dan de koffers inpakken. We kijken naar uit naar Nederland te gaan. Festival, weerzien met familie en daarna eindelijk vakantie, schrijft Clara Biermas. Op npoklassiek.nl/podium kun je dat festivaldagboek volgen. Dit staat op de lessenaars komend weekend. Chopin Festival, ja natuurlijk cello piano, dan is er maar één werk, de sonate. Hier in een oude, prachtige opname, Julius Starker, cello en Judge Subbuck, piano.

Twee delen uit de sonate voor cello en piano van Frédéric Chopin. Janos Starker, cello. George Sebuk, piano. Deze sonate komt dus tot klinken komend weekend, zaterdagavond in de Amstelkerk in Amsterdam, tijdens het Chopin Festival, door Johannes Moser, cello, en pianist Clara Birmas. Nieuw album in de reeks van fagottist Sergio Azzolini en barokorkest Londa Armonica, fagotconcerten van Antonio Vivaldi. Nou, daar heeft hij een paar boekjes vol van geschreven. Dit concert is bijzonder, met een programmatische titel La Notte, de Nacht. Je hoort de fagot rustig brommen in zijn slaap en dan het gloren van de dageraad, de laatste twee delen, Il Sonno en Sorge l'Aurora.

De slotdeeltjes van dit fagotconcert van Antonio Vivaldi, La Notte, de nacht. Hij droomde even en toen ging hij het ochtendgloren tegemoet, al spelend Sergio Azzolini, fagotist, en zijn ensemble Londa Armonica. De studenten van het VU-orkest geven dit weekend 3 concerten in Enschede, Utrecht en Amsterdam. Ze spelen onder leiding van Arjan Tien de monumentale 8e symfonie van Anton Bruckner. Nou, zou je zeggen, wat een ambitieuze keuze voor een studentenorkest, maar tekenend voor het hoge niveau, want ze kunnen dat aan, het VU-orkest. Grote traditie hebben ze. Vrijdagavond in Muziekcentrum Enschede, zaterdagavond in Utrecht en zondagmiddag in Amsterdam. Deze 8e van Anton Bruckner, hier het tweede deel scherzo, de Berliner Philharmoniker onder leiding van Lorin Mazel.

0: Het scherzo, tweede deel uit Bruckners achtste symfonie. Monumentaal, prachtig. Berlijnse Philharmonisch Orkest onder Lorin Mazel. Het vuurorkest gaat het spelen onder leiding van Arjan Tien de komende dagen. Morgenavond Muziekcentrum Enschede, zaterdagavond Utrecht en zondagmiddag in Amsterdam. 9:06 in podium de ANWB met Rijn Baartmans.
1: Er staat nu 480 kilometer file. De drukte neemt iets af, maar het blijft erg druk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Nieuwerbrug ligt brandstof op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er een uur langer over.
2: Podium met Hans Hafmans op

Toccata van Cécile Chaminade, meesterpianist Stephen Hough. Op het album van de week Stephen Hough's Piano Postcards met muzikale aanzichtkaartjes uit diverse windstreken. Leuk nieuw album op npoklassiek.nl. Kun je het in zijn geheel beluisteren. Zometeen na zessen duiken we weer eventjes in de jazz van de Roaring Twenties en hoe ook klassieke componisten daar weer uitputten. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Mahlerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem, vlakbij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de andere raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth, een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen hem bedreigen. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Gorle. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in China zijn honderden giftige slangen ontsnapt. De reptielen komen uit kwekerijen in het zuiden van het land. Op een video, gedeeld door staatsmedia, is te zien hoe inwoners met schepnetten proberen de slangen te vangen. Een lokale arts zegt dat hij verschillende mensen heeft behandeld tegen slangenbeten. Er zou ook een dode zijn. Door de overstromingen zelf zijn in China zeker 38 mensen omgekomen. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar afstand genomen van zijn concurrenten. In de 6e etappe ging hij er vandoor in de beklimming van de Tourmalet. Geen van de concurrenten kon hem volgen. De Sloveen won de bergetappe. De Deen Jonas Vingegaard eindigde als tweede op 2 minuten en 40 seconden. De Noorse gele truidrager Traan kwam in de afdaling van het Tourmalet hard ten val, maar kon zijn weg vervolgen. De gele trui raakte hij wel kwijt aan Pogacar. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.

grote hit uit 1926 voor Gene Austin. Hij zong hier, Gene Austin and his Candy and Cocoa, Bye Bye Blackbird van Juan Martinez Mestres. Deze zomer van 2026 gaan we in Podium elke dag na zessen een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues, van de big bands. The Roaring Twenties, de roerige jaren 20. Toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was. En die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. Daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Zometeen een voor de hand liggende componist als het gaat om het samengaan van jazz en klassiek, George Gershwin. Maar eerst nog twee nummers van Gene Austin. Die was eind jaren 20 zo populair dat hij eisen kon stellen aan zijn platenmaatschappij. Austin wilde namelijk per se dat zijn goede vriend Fats Waller voortaan als pianist in zijn band mee zou spelen. Dat klinkt misschien niet heel bijzonder, maar dat was 100 jaar geleden wel een band waarin mensen met een verschillende huidskleur samenspeelden. Maar hij kreeg het voor elkaar. Hier horen we Gene Austin met Fats Waller als pianist. We schrijven 1929.

0: Zo groot was de faam van Fats Waller, pianist en ook liedschrijver van kleur, dat Gene Austin hem absoluut in zijn band wilde hebben. Hij kreeg ruzie met zijn platenlabel, maar hij kreeg het toch voor elkaar. Het was bijzonder. We schrijven hier echt 1929, toen de segregatie nog volop leefde in de Verenigde Staten. I've got a feeling I'm falling and my fate is in your hands. Fats Waller schreef onder meer mee aan deze nummers. Gene Austin zong Gene Austin and his Candy and Coco. En de pianist die hij zo graag wilde, hoorden we hier Fats Waller. Zometeen verder, maar nu eerst 6:15... even de ANWB met Rijn Baartmans.
1: Goedenavond. De files nemen af, maar er staan nog veel files door werkzaamheden en ongelukken. Op de A20 wordt aan de weg gewerkt en dat betekent file op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrikje de Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 3 kwartier langer over.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Jazz en klassiek, veel componisten wilden ze samenbrengen in de jaren 20. Ook jazzmuzici wilden vroeg of laat muziek schrijven voor groot orkest. Fats Waller deed het ook aan het einde van zijn veel te korte leven. Het grote voorbeeld was George Gershwin. Met zijn Rhapsody in Blue zette hij de toon. Of hier met zijn pianoconcert, geschreven midden in de jaren 20, 1925. Het derde deel. Pianist en dirigent Andre Previn met de Pittsburgh Symphony.

Voor veel jazzmuzici was hij een inspiratiebron en ook een idool om naar op te kijken. George Gershwin, 1925 hier, zijn pianoconcert, laatste deel. Andre Previn en de Pittsburgh Symphony Orchestra. Andre Previn, pianist en dirigent. Want velen wilden dat ook, die jazzmuzici oversteken naar een concertzaal en daarvoor gaan schrijven. En George Gershwin lukte het. De Roaring Twenties, jazz en de klassieke muziek, de reacties van componisten daarop in de jaren 20. Morgen, na de klok van 6, meer.

We weten dat Antonio Vivaldi wel eens muziek voor cello omwerkte naar fagot. Of hij dat ook met dit stuk heeft gedaan, dat is niet zeker. Maar zo te horen had het prachtig gekund. Het is dus echt een celloconcert van Antonio Vivaldi. Fagottist Sergio Azzolini en zijn ensemble Londa Armonica hebben het overgezet naar fagot. Ja, klinkt heel logisch. Het is bijna 6:30, NTR Podium. De Amerikaanse dirigent David Zinman viert vandaag zijn 90ste verjaardag. Die mijlpaal en zijn lange carrière geven alle reden om Zinman eens flink in het zonnetje te zetten in Podiums gouden opname. Als Mahler-dirigent bleef Zinman misschien een beetje in de schaduw van de echt grote namen, maar onder kenners en liefhebbers staan de Mahler-opnames van Zinman toch wel degelijk heel hoog aangeschreven. De interesse in Mahler en de affiniteit met zijn muziek begon toen Zinman aan het begin van zijn carrière veel in Nederland dirigeerde. Een Mahlerland bij uitstek. Als chef van het Rotterdamse Philharmonisch, maar ook als gastdirigent bij het Concertgebouworkest, stond Mahler regelmatig op het programma. In de jaren 2000... jaren later, inmiddels een internationaal gevestigd dirigent, neemt Zinman een Mahler-cyclus op met het Toonhalle-orkester in Zürich, waar hij dan chef is. En die cyclus blijft ook in Mahler min het Nederland niet onopgemerkt. Recensent van het Parool schrijft: wie een echt goede Mahler wil horen, zou eens naar de opname van de 6e symfonie door het Toonhalle-orkester onder leiding van David Zinman moeten luisteren. In de Zürcher Lüte opererend laat Zinman andermaal horen dat hij deze partituren als weinig anderen doorgrondt. Ja, in het langzame deel van die 6e hoor je Zinman misschien wel op zijn best. Hoe vlot en ragfijn hij de muziek laat opbouwen, geen dralende tempi, maar een teder, lyrisch themaatje dat langzaam aanzwelt tot een kolkende Alpenrivier. Het is mei 2007, we zijn in de Toonhalle in Zürich.

Andante Moderato, als een natuurlijke stroom, als een rivier, komt hij langs. Dit langzame deel uit de zesde symfonie, de tragische, van Gustav Mahler. Toonhalorkest Zürich, onder leiding van David Zinman. Mei 2007 opgenomen. Als onderdeel van een prachtige Mahler-cyclus die hij daar realiseerde toen hij daar chef was. 20 jaar lang. Op npoclassiek.nl/podium kun je bij de gouden opname onderaan de pagina de gouden opname van David Zinman deze week beluisteren. Hij wordt vandaag 90.

Erntelied van Alma Mahler, sopraan Ruth Sisak en pianist Gerald Huber. In juli 1910 ontvangt Gustav Mahler een brief aan hem geadresseerd, maar bedoeld voor zijn vrouw Alma. Hij komt van architect Walter Gropius, staat vol met intieme passages, waardoor de affaire van Gropius met Alma aan het licht komt. Mahler moet hierdoor hebben ingezien dat zijn huwelijk voorbij was, maar hij geeft zich er niet aan over. Hij blijft Alma haast obsessief aanbidden, wordt gekweld door de gedachte dat hij haar kwijt zou kunnen raken. Dat blijkt uit een aantal korte berichten die hij in zijn componeerhuisje schrijft. Zoals: mijn liefste, mijn lierspeler, ik ben bezeten door duistere geesten die mij ter aarde hebben geworpen. Kom en verdrijf ze. Blijf bij mij. Kom snel vandaag, zodat ik weer kan opstaan. Ik lig hier, geknield, en wacht op jou. En in stilte vraag ik mij af of ik nog hoop mag hebben op verlossing, of dat ik verdoemd zal worden. In een ander berichtje: ik heb je schoenen met kusjes overladen en stond verlangend aan je deur. Ik kan niet wachten jouw ademhaling weer te horen. Mijn hart slaat alleen maar voor jou. Juli 1910. In datzelfde jaar schrijft Alma Mahler: bei dir ist es traut.

Bei dir ist es traut. Bij jou is het fijn, vertrouwd. Een lied van Alma Mahler op een gedicht van Rilke. Met als laatste versregels. De avond luistert aan de ramen. Laten we stil blijven. Niemand kent ons zo. Toch wel, want Alma's affaire met Walter Gropius kwam aan het licht. In 1910, hetzelfde jaar dat dit lied voor het eerst werd uitgegeven. Sopraan Ruth Cizak en pianist Gerald Huber. Straks het zomeravondconcert om 8 uur met de Gesualdo Six eerst, kooravond. Met oud en nieuw koorwerk onder Owen Park, prachtig is dat. En daarna West Cork Chamber Music Festival met Diana Tyshenko viool, Anna Fedorova piano en het Kalidor Quartet, Silvestrov, Prokofjev en een van de late strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. Die staan ook op een nieuwe plaat van het Quatuor Diotima, een van de late strijkkwartetten, een setje. Hier het 13e strijkkwartet, een mooi deel daaruit.

0: Het flitsende tweede deel uit het 13e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven, nieuw album van het Quatuor Diotima. En later vanavond Beethovens 12e strijkkwartet, Calador String Quartet, het muziekfestival, Kamermuziekfestival uit Cork. Maar eerst Opium, een uur cultuur met Bijtske de Jong. Bijtske, wie is je gast?
1: Ja, Hans, ja, ik krijg Rina Govers te gast. En zij maakte een vijfdelige podcastserie. De Vioolbouwers heet die serie. En daarin volgt ze haar man, dat is een vioolbouwer, tijdens de restauratie van een Stradivarius viool.
0: Zo,
1: ja.
0: Nu al spannend. En
1: dat is zeker spannend, ja.
0: Durf er maar eens aan te komen.
1: Nou, precies. En je hoort hem kraken af en toe. Oh, ja.
0: Leuk, zometeen. Violen in Opium.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, morgen vanaf 8 uur trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Ja, dat is wel gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
2: Daar gaat hij nog één keer staan.
1: 3 weken lang.
3: Deze man die kent alleen maar energie.
1: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
1: NOS Radio Tour de France.
3: Alleen maar energie.
1: Op NPO Radio 1.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Ze hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert hen nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Mugova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Mugova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Bijtske de Jong.
8: Ja, goedenavond en welkom bij Opium met vanavond. Een nieuw fragment uit het luisterboek Stiekem Hooglied. Muziek van onder meer Prokofjev, Bach, Rachmaninov en Schubert. En podcastmaker Rina Govers. Zij is vanavond te gast om te vertellen over haar podcast De Vioolbouwers. In deze vijfdelige podcast volgt Rina Govers haar man Baptiste, vioolbouwer, tijdens het restaureren van een Stradivarius viool. Die podcast geeft een intiem inkijkje in dat spannende proces van 1 jaar. Ik spreek haar zo. Eerst wat klanken uit de podcast zelf. Deze muziek uit de podcast is gemaakt en ingespeeld door Baptiste zelf.

0: klanken uit de podcast The Viool Powers. Rina, even voor de duidelijkheid, dit zit niet op deze manier zo in de podcast, hè?
1: Nee, dat klopt. Ik vertel er iets bij, terwijl je dit stuk hoort.
0: Ja, het zijn klanken die je ook op de achtergrond meer hoort. Ja. Maar we dachten even leuk om het uit te lichten. Bij mij zit dus Rina Govers. Zij maakte de podcast De Vioolbouwers over het restauratieproces van één Stradivarius. En de vioolbouwer die precisieklus klaart, dat is haar eigen man. De Vioolbouwers bestaat uit 5 delen. Ik heb er met heel veel plezier naar geluisterd. Ja, je bent hier welkom, speciaal uit Brussel gekomen.
1: Dank je.
0: Toen je eraan begon, toen wist je volgens mij nog niet dat het een 5-delige podcastserie zou worden.
1: Nee, dat klopt. Het is, zoals ik het zelf noem, een uit de hand gelopen project. Ik ging 1 korte aflevering maken waarin ik het restauratieproces van die Stradivarius-viool volgde en de techniciteiten ervan ging gaan. Het ging dan een soort van erfgoedproject zijn voor erfgoedliefhebbers. Maar het is dan uiteindelijk toch een persoonlijker verhaal geworden. Ja. In een uitgebreider verhaal.
0: Ja. Nou, daar gaan we zo meteen dieper op in. Ik wil eerst nog een echt fragment uit de podcast laten horen.
2: De vader van Baptiste was een houthakker. En daardoor was er bij hen thuis een grote hangar met veel werkmateriaal. En die kleine Baptiste ging daar vaak zijn eigen instrumentjes maken. Kleine blokfluiten en gitaartjes. Daar is hij dus nooit mee gestopt. En als ik daarover nadenk, dan vind ik dat echt straf. Dat je als kind al een passie kan hebben, die later ook je werk wordt. Dat je zo vroeg in het leven weet welke richting je uit wilt gaan. Ik heb daar zelf bijna 40 jaar over gedaan.
0: Ja, hier hoorden we jou zelf dus. Je bent begin 40. Je maakt nog niet zo lang podcast. Wat bracht jou op het pad van podcast maken?
1: Goh, ik denk dat ik in eerste instantie een luisteraar was. Al heel lang een podcastluisteraar. Maar ook wel iemand die altijd gefascineerd was door verhalen van mensen. Ik ben iemand die heel nieuwsgierig is ook. En ik wou ook al langer iets doen met mijn stem. Ik heb zelf in het middelbaar woordkunstdrama gestudeerd en er dan nooit meer iets mee gedaan. Maar ja, dat aspect van verhalen vertellen, dat is wel iets dat een soort van kinderdroom was om die te realiseren. En als je dan bijna 40 bent, dan is het het moment om daar toch eens iets mee te doen.
0: Om die kinderdroom eindelijk om daar gehoor aan te geven.
1: Ja, want wat is dat, die kinderdroom, duidelijk al vroeg.
0: Ja, op jouw website staat, ik ben geboren in het jaar 1984. Amai, en toch nog maar zo weinig audiowerken gemaakt, zie ik u verontwaardigd denken. Dat klopt. Ik heb eerst 15 jaar planningen, call sheets en budgetten gemaakt voor andere artiesten.
1: Ja, klopt.
0: Wat voor werk deed je?
1: Ja, ik was projectcoördinator of productieleiding. Dat zijn de jobs die ik voornamelijk heb gedaan. Ik heb veel dingen gedaan, maar de overkoepelende term was toch wel plannen. Plannen en coördineren.
0: Ja, maar dat was het uiteindelijk niet.
1: Nee. Ik krijg er eigenlijk gewoon stress van.
0: Wanneer is iets voor jou een goed onderwerp voor een podcast?
1: Oh, moeilijke vraag. Als er een soort van hoekje af is, denk ik. Iets wat ongewoon is, wat mensen nog nooit gehoord hebben. Of iets dat heel eenvoudig lijkt en misschien toch moeilijker is. Dat vind ik zelf interessant om naar te luisteren. Iets waar je zo gezegd, tja, wil ik meer over weten.
0: Ja, dus iets dat vragen oproept eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou, voor deze podcast vond je het onderwerp heel dicht bij huis. Mm-hmm. Nog even een fragment.
1: Ja.
2: De muren hangen vol met cello's en violen. Het is hier stil. Op de vloer liggen houtschilfers en rond mij staan 4 werkbanken. Overal zie ik kleine flesjes met poeders en vloeistoffen. En in rekjes zitten beitels, penselen, iets wat op een schaaf lijkt. Op een van de houten werkbanken ligt een viool zonder snaren. Achter de werkbank staat de vioolbouwer.
3: Ik ben Baptiste Arguarche. Ik ben dus een viool aan het restaureren.
2: Hij werkt aan een viool met een roodbruine gloed. Die ziet er voor mij niet anders uit dan de violen die hier aan de muur hangen.
3: Het is dus een grote restauratie, omdat het fel kapot was.
2: Hij trekt zijn werklicht iets dichterbij. Zoals een chirurg dat zou doen.
3: Ik heb nu de viool een beetje gekust. Dus dat betekent dat ik een groot deel van het niet-origineel varnis al heb weggehaald. Terwijl het instrument nog in één stuk is.
2: Binnen in die viool zie ik een etiket met de naam van een andere bouwer.
3: Toen was de V een U. En dus, je leest het Antonius Stradivarius. En je hebt van onder faciebat, dat is Latijns voor gefabriceerd, anno 1717.
2: Antonio Stradivarius en Baptiste Arguarche zijn dus allebei vioolbouwers die allebei aan dezelfde viool gewerkt hebben. Met tussen hen in 300 jaar. 300 jaar aan aanpassingen en restauraties. En daar start mijn interesse.
0: Ja, daar start je interesse. Ja. En met welke vragen ben je vervolgens gestart? Waar zat je nieuwsgierigheid precies?
1: Ja, ik denk dat die begonnen is bij wat is waardevol en wie bepaalt dat dan? En wie heeft daar dan iets bij te winnen of niks bij te winnen? Ik denk dat was de invalshoek, maar dat is dan zo wat verschoven naar ja, wat is dan authentiek? Hoe kan iets dat zo fel gerestaureerd is, waarom beschouwen we dat dan als iets authentiek? Of misschien zijn we daar niet mee bezig, omdat mensen dat ook gewoon, denk ik, niet weten. Dat heel veel van die waardevolle instrumenten zo fel gerestaureerd zijn. En ik heb daar geen oordeel over. Dat is echt gewoon een vraag dat ik mij stel. Omdat ik dan ook denk van, ja, maar als iemand dat dan restaureert, ja, dan is die dan mee een soort van maker van het instrument. En ja, creëert Baptiste meerwaarde met zijn handen, gewoon door wat hij kan. Dat vond ik wel fascinerend. Ook omdat dat iets is waar hij eigenlijk niet zo mee bezig is. Hij is gewoon bezig met de schoonheid van het instrument of de techniciteit. En mijn vragen lagen elders.
0: Ja, en je bedoelt, hij is niet zo bezig met die waarde?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, hij behandelt de Stradivarius wat dat betreft niet anders dan andere viool?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Je volgt dus eigenlijk die restauratie, die duurt een jaar. Mm-hmm. Over wat voor fases, stappen hebben we het dan?
1: Ja, we beginnen eigenlijk dus het begint met een instrument te onderzoeken. Dus met een cameraatje langs binnen om te kijken van wat is de schade, in te schatten wat er moet gebeuren. Dan wordt het instrument helemaal uit elkaar gehaald.
0: Ja, dat hoor je ook. Oh, dat kraken van die viool op het moment dat die uit elkaar wordt gehaald. Ja. Gaat door merg en been.
1: Ja. Het wordt versneden. Het wordt echt met een mes ingesneden om het uit elkaar te halen. En dan worden alle onderdelen, worden alle barstjes minutieus gelijmd. Daar gaat heel veel tijd in, dan moet alles drogen. Dan worden het langste stuk is eigenlijk het retoucheren. We zijn nog vergeten de oude retouches verwijderen, want er hebben natuurlijk mensen voor Baptiste ook retouches gemaakt. Die moeten dus weg, totdat je zoveel mogelijk origineel vernis hebt. En dan gaat dat opnieuw aan de slag met dat vernissen. Echt millimeter per millimeter, totdat dan weer alles in elkaar geplakt wordt. Er komt ook nog een verdubbeling, omdat op sommige plekken het instrument heel erg dun is. Dus moet er eigenlijk nieuw hout langs de binnenkant ingeplakt worden, dat dan zo goed mogelijk lijkt op het oude hout. Ik vind het grappig, doordat ik vertel, besef ik dat ik vele bij het voorbije jaar.
0: Nou ja, en dit is allemaal natuurlijk best wel technisch wat je vertelt. En tegelijkertijd is de podcast soms ook heel persoonlijk. Mm-hmm. Je zit ook bij jullie aan de keukentafel met de kinderen erbij. Wat voeg je daarmee toe met juist ook die persoonlijke benadering?
1: Ja, ik denk dat wat ik in dat eerste stuk dat je liet horen vertelde, dat ik wel merkte, voor mij was, wat doe ik graag, wat wil ik doen in mijn leven als werk, lang een zoektocht. En voor Baptiste is dat altijd evident geweest, want hij heeft een passie en ik heb die niet, of toch niet op de manier dat hij die heeft. En dat vond ik ook wel interessant om eens te onderzoeken, wat wil dat zeggen, een passie hebben, omdat Baptiste is niet de enige dat heeft. Iedereen dat ik in de podcast heb gesproken die met die oude instrumenten bezig is, al die mensen beleven dat op dezelfde manier. Die kunnen urenlang praten over één instrument, meerdere instrumenten. Die kunnen daar ook heel lang naar kijken. Mm. Ik kan dat niet. Dan raak ik afgeleid of denk ik aan andere dingen. Dus ik wou ook beter begrijpen hoe hoe dat, dat is, gepassioneerd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ja, hoe dat je zo... We hebben even al gesproken daarnet. Hè, mm-hmm. Methodisch werken. Dat is ook iets wat Baptiste en zijn collega's... Als je zo'n restauratieproces doet, moet je echt heel methodisch zijn. En ik ben... Ja, toch wel eerder chaotisch, maar in, als je een podcast maakt, dan moet je ook methodisch zijn. Dus dat was wel een soort van gelijktijdig proces. Baptiste die dan die restauratie deed, ik die podcast maakte. Mm-hmm. En van zijn methodisch zijn toch bijgeleerd.
0: Ja. Hoe reageerde hij eigenlijk toen je het voorstelde dat, ja, om hem zo te gaan volgen?
1: Ja, dus ook... Dat is allemaal gegroeid in het uit de hand gelopen project. Het was ook nooit de bedoeling in het begin dat hij zo'n groot... Een soort, ja, hij ging nooit een hoofdpersonage zijn. Het is echt doorheen de reeks zo geworden. En hij was ook heel betrokken bij het maakproces. Dus ik heb nooit op een dag gevraagd, Baptiste, ik ga een podcast over maken. Dat is niet zo gegaan. Nee, dat is organisch zo gegroeid. Maar hij was heel betrokken en heeft alle montages ook altijd gehoord en feedback gegeven. Enerzijds om mij te vertellen of wat ik zei correct was.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, ja, het is uw partner, dus je wilt ook wel die op een correcte manier tonen naar de buitenwereld. Want in podcast is het niet de gewoonte, toch zeker niet in België, om montages te laten horen aan uw personages. Maar in dit geval vond ik die nu wel heel belangrijk om het wel te doen.
0: Ja, om hem recht te doen ook.
1: Ja, ja, zeker.
0: Maar je bent dus ook even heel dichtbij... Iets van hem wat je normaal gesproken niet zo van dichtbij ziet. Wat heeft dat betekend of opgeleverd?
1: Ja, dat is heel mooi, hè, als je iemand aan iets ziet werken waar dat hij met liefde aan bezig is. Want iemand kan over zijn werk thuis vertellen, maar dat blijft heel abstract. Ik denk of dat dan uw partner is of een van uw beste vrienden. Je weet wel wat mensen als werk doen. Of je maakt daar een idee van wat dat mensen als werk doen. Mm-hmm. Maar als je echt naast iemand gaat zitten en kijkt wat dat die doet, dagen achter elkaar, dan begrijp je pas echt wat iemand doet. En hoe goed dat iemand daar dan in het geval van Baptiste is. Want dat is iets dat je ook nooit zo zou zeggen thuis. Van, ik ben een heel goede veelbouwer. Ik zeg het hier nu nog eens. Het is dus zo.
0: Ja.
1: En ja, dat is iets dat je pas merkt door te zijn.
0: Ja, tegelijkertijd, als je een Stradivarius mag restaureren, dan ben je geen... Dan moet je wel een goede veelbouwer zijn, mm-hmm, natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dus dat moet je geweten hebben.
1: Ja, dat wist ik wel. Maar ja, je hoort andere mensen daar dan dingen over vertellen. En dat verandert uw beeld dan toch wel. Of door dat gewoon te zien hoe dat werkt. Ik vond dat heel fijn. Dat was mooi.
0: Ja. Had je eigenlijk tijdens het maken een bepaalde luisteraar voor ogen? Heb je het voor een bepaalde groep gemaakt?
1: Maar die was divers voor mij. Ik denk dat daar zowel muziekliefhebbers bij zaten, mensen die bezig zijn met klassieke muziek, met instrumentenbouw. Maar net door daar dan die iets persoonlijkere laag aan toe te voegen, wou ik toch ook wel een publiek bereiken dat eigenlijk niet bezig is met vioolbouw of klassieke muziek. En het blijkt dan toch wel in zijn opzet geslaagd te zijn, want er zijn inderdaad heel veel mensen die luisteren die geen enkele link hebben met het thema.
0: Nee. Maar die nu waarschijnlijk wel voortaan altijd anders naar violen zullen kijken en luisteren.
1: Ja, ja. Die reacties krijgen we wel.
0: Volkskrant gaf de podcast ook 5 sterren en schreef... De vioolbouwers is in al zijn traagheid een welkome aanwinst in dit TikTok-tijdperk. Het laat zien wat de schoonheid is van iets dat tijd en aandacht vergt. Nou, die tijd, die aandacht en ook de liefde die Baptiste in de violen stopt, die zit duidelijk ook in het maken van deze podcast. Dank, Rina Govers, voor je komst, voor je verhaal, voor je podcast. En hij is dus te beluisteren. Hij is te vinden via alle reguliere podcast-apps. De alle 5e afleveringen die staan er al in. De Vioolbouwers, zo heet het dus. Ja, en na het praten over Stradivarius instrumenten viool, kun je er nu naar luisteren. Dit is namelijk het Quartetto di Cremona. Een strijkkwartet dat op 4 Stradivarius instrumenten speelt.

Zo klinken dus vier Stradivarius instrumenten samen. Je hoorde Quartetto di Cremona met het eerste deel uit Der Tod und das Mädchen. Strijkkwartet nummer 14 van Franz Schubert. Door met een Spaans lied over een tragische liefde.

cellist Shaco Kenna-Mason speelde samen met zijn zus Isetta het derde deel uit de sonate voor cello en piano van Sergei Rachmaninov. En daarvoor zong countertenor Jakub Jozef Orlinski Adela uit de Canciones Españolas van Joaquín Rodrigo. Straks hoor je een passage uit het luisterboek Stiekem Hooglied dat accordeonduo Tuwak maakte. Maar eerst heb ik op Bach... Nog Bach op harp, bedoel ik, door Remy van Kesteren. En de vrolijke finale van Sergei Prokofjev's eerste symfonie.

0: Het Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi speelde het slot van de eerste symfonie van Sergei Prokofjev. En daarvoor hoorde je harpist Remy van Kesteren met de tweede suite voor luid van Bach, maar dan dus op harp. Deze week sluiten we Opium af met fragmenten uit het luisterboek Stiekem Hooglied, gemaakt door accordeonduo Tuak op een tekst van Peer Wittenpols. Stiekem Hooglied was eerder te zien als voorstelling en gaat over een man en een vrouw die elkaar tijdens een slapeloze nacht op zee ontmoeten. Ze zijn beide diep ongelukkig in de liefde en delen ieder geheimen over hun mislukte relaties. In dit fragment lopen de gemoederen hoog op.
1: Kitsch?
2: Kitsch, ja. Zoals het ook kitsch was hoe ik wegging bij mijn man. Met de deuren slaan. Servies in scherven op de grond. Ik knip mijn haar af met de keukenschaar omdat hij zo van lang haar houdt. Hij wil me slaan, maar dat slaan wordt een aai over mijn gezicht. Ik schreeuw dat ik hem niet waard ben. Hij schreeuwt, dat maak ik zelf wel uit. En dan dat vreselijk lelijke schelden over en weer.
1: Wat dan? Zeg dan. Durf dan.
2: Dat ik van hem kots. En dat hij hoopt dat ik me kapot draai. En dat ik zeg graag. En dat ik zoveel beter had kunnen krijgen met je achterlijke dit en met je smerige dat.
1: Nou, dan ga je toch. En dan donder je toch op. Liever dat je ergens anders mislukt dan hier.
2: Precies.
1: En neem je zooi mee, want anders breng ik het zaterdag naar de stort.
2: Jij bent nog te lui om naar de stort te rijden.
1: Moet ik het doen? Moet ik het doen? Ik flikker het zo in de achterbak.
2: Mooi. Flikker die hengel dan ook maar meteen weg, want die ligt er toch al maandenlang te rotten.
1: Welke hengel? Een gezeik over die hengel elke dag. Elke dag.
2: Ja, Jean-Gilles, elke dag zeikt over alles van mij.
1: Oh nee hoor, ik zeik niet over jou, want jij interesseert mij niet meer.
2: Alsof mij dat ook maar iets kan schelen. Dacht je dat? Dacht je dat?
1: Jij doet er toch ook geen enkele moeite meer voor?
2: Voor wat?
1: Voor ons!
2: Voor ons!
1: Voor ons!
2: Voor ons!

0: En ergens tussen dat bombardement door, dacht ik. Wat zijn wij hier goed in, liefje?
1: Veel te goed.
0: Wat kennen we elkaar toch door en door en door.
2: De accordeons van Pieter Nel en René Berkers, samen Toeak, knarsten, zuchten en schreeuwden in dit fragment uit hun luisterboek Stiekem Hooglied. De acteurs die je hoorde waren Ariane Schluter en Ali Ben Horsting. En Stiekem Hooglied is in zijn geheel te vinden op Spotify. Kijk voor meer informatie op toeak.nl. Morgen hoor je trouwens het laatste fragment uit dit verhaal. Brecht van Hulten tipt dan ook een orgelfestival in het zuiden van het land. En we gaan langs bij een muzikale expositie in het Kunstmuseum Den Haag. Na 8 uur presenteert Saskia Voorbach het zomeravondconcert met een concert live vanuit Zwitserland vanaf het International Sacred Music Festival. Een concert van de Gesualdo Six. Ik wens je een mooie avond.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Saskia Voorbach.
1: Een heel goedenavond en hartelijk welkom bij het zomeravondconcert live vanuit Hilversum. We zenden het International Sacred Music Festival uit dat nu live plaatsvindt in Fribourg, stad op de Zwitserse hoogvlakte. En zij doen dat vanuit de Sint-Michielskerk. Dit festival vindt eens in de twee jaar plaats en trekt gemiddeld 5000 muziekliefhebbers. En er klinkt christelijke en spirituele muziek en vooral vocale muziek, maar ook hier en daar instrumentaal. En er treden gerenommeerde internationale ensembles op en er is ook veel aandacht voor werk van Zwitserse componisten. Van 4 tot 12 juli duurt dit festival en vanavond, 9 juli, horen we een optreden van het vermaarde vocale sextet de Gesualdo Six. Een Brits vocaal ensemble bestaande uit enkele van de beste consortzangers van het Verenigd Koninkrijk. En zij zingen samen onder leiding van Owain Park. In 2014 traden ze samen voor het eerst op met muziek van Carlo Gesualdo. En dit was zo'n succes dat ze hun naam eraan ontleend hebben, de Gesualdo Six. En sindsdien houden ze de eeuwenoude waarden van de grote Britse koortraditie hoog en brengen vanavond in Fribourg een programma vol licht en hoop. Ik ga even in globale lijnen door het programma heen. 13 korte werken brengen ze. En tot de hoogtepunten behoren Telles polyfone meesterwerk in Manus Tuas en de opvallende harmonieën van Gesualdo's Languisce al fin. En in beide stukken wordt er met een diep gevoel van kwetsbaarheid gesmeekt om vergeving en bescherming. En er zijn ook poëtische en spontane hedendaagse werken van Joanna Marsh, een Britse componiste, en Richard Rodney Bennett, een Engelse componist die overleed in 2012. Dus we gaan door 5 eeuwen muziek heen. En muzikaal leider Owain Park die vertelde hoe de zangers bij het samenstellen van dit programma ook een reis door licht maakten. En ze dachten aan het idee dat wanneer iemand overlijdt, het goede dat diegene de wereld in heeft gebracht en de inspiratie die hij of zij heeft aangewakkerd, dat die blijven voortstralen in degene die achterblijven. Het is een heel mooi troostrijk gegeven voor nabestaanden. En het is ook nog eens zo, de Gesualdo Six zijn vanavond met Gesualdo Vijf. Er is 1 iemand ziek geworden, weten we kort van tevoren. Dus ze hebben ervaren als ze zijn, vangen ze elkaars stemmen en partijen op. Ik heb hier zelf ook nog wel ervaring mee in het Cobra Ensemble waarin ik zing. Soms valt er iemand uit en dan doe jij daar die derde stem en jij de tweede. En ik heb nog wel eens die eerste gestudeerd. Dan pak ik er nog even de bladmuziek bij en dan vangen we dat op. Ik verwacht dat deze Gesualdo Six, vanavond dus Vijf, dat ook op die manier doen. En Owain Park, de leider, die zingt zelf ook mee. Hij is ook dirigent. En hij geeft dus al zingende aan wat hij verwacht van zijn medezangers. En we gaan dus een hele prachtige reis door 5 eeuwen muziek horen. Met dus ook 2 hedendaagse componisten. Daar gaat het festival ook prat op. Dat ze altijd aandacht besteden aan hedendaagse muziek en die een podium bieden. Het festival bestaat al sinds 1986 en wordt dus eens in de 2 jaar georganiseerd. Veel aandacht voor hedendaagse muziek, zoals ik al zei. En ook een eerbetoon aan de zangcultuur die de stad Fribourg verbindt. En we gaan ons nu langzaam klaarmaken vanuit Église du Collège Saint-Michel, de Gesualdo Six, onder leiding van hun eigen zanger Owain Park.

0: En dit was vocaal ensemble de Gesualdo Six, onder leiding van een van hun eigen zangers, Owen Park, live vanuit de Sint-Michielskerk in het Zwitserse Fribourg tijdens het International Sacred Music Festival. We hoorden een reis van bijna 5 eeuwen muziek. Thomas Tellis onder andere en Carlo Gesualdo, naar wie het ensemble zich vernoemd heeft. Het stuk It Is Finished van muzikaal leider Owen Park, die ook componist is. En ook een heuse wereldpremière kwam voorbij. Componist Etienne Crozaz schreef speciaal voor het festival Ave Generosa, een ode aan zuiverheid en vruchtbaarheid, op teksten van Hildegard von Bingen.
1: Het zomeravondconcert met Saskia Voorbach op NPO Klassiek.
0: Ja, goedenavond en fijn dat u luistert naar het zomeravondconcert live vanuit de studio in Hilversum. Zojuist woonden we live een concert bij van de Gesualdo Six in de Sint-Michielskerk in het Zwitserse Fribourg. En we reizen nu door naar Ierland. We gaan luisteren naar een concert van het West Cork Chamber Music Festival dat plaatsvond op de openingsavond van het 9 dagen durende festival, namelijk op 26 juni jongstleden. We horen een eerbetoon aan de mensen en kunstenaars uit Oekraïne. De uitvoerende muzici, pianiste Anna Fedorova en violiste Diana Tichenko, zijn Oekraïns en zij voeren hier werk uit van de hedendaagse en eveneens Oekraïnse componist Valentin Silvestrov. We horen van hem 5 stukken voor viool en piano en we horen een spookachtige droomwereld. En hij staat ook bekend om deze sferen in zijn muziek, deze Silvestrov. Oh, nog 1 belangrijk punt wat ik ook wil noemen. Ze traden op in de Bentry House. Dat was het middelpunt van het festival. Een historisch landhuis. En dit geeft een iets wat huiskamerachtige sfeer met het bijbehorende geluid. Dus stelt u zich voor in een prachtig landhuis. Anna Fedorova en Diana Tichenko.

Dit was 5 stukken voor viool en piano van de hedendaagse Oekraïense componist Valentin Silvestrov, gespeeld door pianiste Anna Fedorova en violiste Diana Tyshenko tijdens de openingsavond van het West Cork Chamber Music Festival op 26 juni jongstleden. En diezelfde avond trad ook het Kalidore kwartet op. En wij gaan nu van hen horen Beethoven strijkkwartet nummer 12 in S groot, opus 127. Het Kalidore kwartet werd in 2010 opgericht in Los Angeles en de naam van het ensemble is een samenvoeging van California en het Franse woord voor goud, d'or, Kalidore. En tegelijkertijd is het een verwijzing naar het gelijknamige epische gedicht Kalidore van de Engelse dichter John Keats. En de naam eert daarmee zowel hun geboortestaat als de romantische literatuur die de inspiratie vormt voor hun musiceren. Beethoven had 14 jaar amper gecomponeerd voor hij met dit strijkkwartet in 1825 aankwam zetten. En in die tussenliggende jaren worstelde hij met het begin van nieuwe grote werken en hij schreef zelfs in zijn dagboek dat de muziek maar niet op papier wilde komen. Wat ook bepaald niet hielp was zijn sterk toenemende doofheid. Communiceren was destijds al zo moeilijk geworden dat gesprekken uitsluitend nog via briefjes plaatsvonden. Gelukkig kreeg hij toen van de Russische prins Nikolai Golitsyn de opdracht voor nieuwe strijkkwartetten. Nou, schoorvoetend ging Beethoven aan de slag, maar hij kreeg gaandeweg de smaak te pakken. En dit strijkkwartet in S bestaat uit 4 delen en staat inmiddels bekend als het eerste van zijn legendarische late strijkkwartetten. Het Kalidore kwartet, strijkkwartet nummer 12 in S groot, opus 127.

0: Beethoven Exploring.
1: Dit was het Kalidore Kwartet. Zij speelde strijkkwartet nummer 12 in S groot van Beethoven. En hiermee is een einde gekomen aan dit zomeravondconcert. De techniek was in handen van Brian Keur en de radioregie in handen van Maartje Benders. Morgenavond rechtstreeks vanuit de kleine zaal van het concertgebouw Trio Pantoum. Zij spelen onder andere Dvorak, pianotrio in E-klein, ook wel genoemd Doemki. Het meervoud van Doemka, oftewel een Oekraïns volksliedje of klaagzang. Hier ook alvast een Doemka van Dvorak uit zijn Slavische dansen, gespeeld door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. Straks Passaggio Late Night met Karel den Hertog. Fijne avond nog en heel graag tot de volgende keer.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: In de auto hier naartoe heb ik een uurtje de tijd. Vaak wissel ik een beetje tussen de verschillende radiozenders. Ja, meestal luister ik natuurlijk naar NPO Klassiek. Prachtig avondconcert met Gesualdo Six was het vanavond weer. Maar ik switch ook wel eens naar NPO Radio 1 of naar BNR Nieuwsradio. En vanavond, toen ik hier naartoe reed, ging het op Radio 1 over de paling. De visstand van de paling of de aal. Het gaat nog steeds niet goed. Op BNR zat de commercieel directeur van tabaksfabrikant Philip Morris. Hij werd stevig aan de tand gevoeld, want ja, er is wel wat gaande. Philip Morris zegt zich in te zetten voor een rookvrije generatie. Klinkt prachtig natuurlijk, maar voor een commerciële tabaksfabrikant klinkt dat ook niet als een langdurend, winstgevend businessmodel. De crux zit hem dan ook in het woordje rookvrij. Philip Morris wil de ouderwetse sigaret waar je de fik in steekt weren en propageert in plaats daarvan hun eigen producten, waarin de tabak verwarmd wordt, dus niet aangestoken, of ze propageren nicotinezakjes. En het leek wel of zij dat doen uit pure medemenselijkheid. Als een soort Messias die de verstokte roker naar het gezondere alternatief leidt. Dat uit vele onderzoeken blijkt dat de gezondheidswinst niet of nauwelijks optreedt en dat die nicotinezakjes en andere rookproducten hoe dan ook weinig goed doen voor de volksgezondheid, werd zeer virtuoos omzeild. Als een onderzoek, bijvoorbeeld van het RIVM, werd aangehaald en dat onderzoek maakt gehakt van hun zogenaamde gezondheidsclaims, dan werd dat niet ontkend. Nee, ze gaan graag de dialoog aan. Nietszeggende taal om een echt antwoord te ontwijken. Maar eerlijk is eerlijk, ik kreeg gaandeweg het interview bewondering voor deze man. Zijn taalvirtuositeit, de duikvluchten, de omwegen, de afleidingsmanoeuvres. Fascinerend talig steekspel. Tegelijkertijd dacht ik soms even weer naar Radio 1 te luisteren. Zo glad als een aal.

Musica Eterna onder leiding van Theodore Courensis. Met de Musette Tambourin van Jean-Philippe Rameau. Ja, fascinerend was het interview. Ja, ik zou het je niet per se aanraden om terug te luisteren. En ja, het is uiteindelijk gewoon het verstandigst om niet aan te beginnen.

Good old Alfred Brendel. Hij is niet meer, maar zijn opnames blijven prachtig. Hij speelde dit parelend, het eerste deel presto uit de 53ste sonaat voor piano van Joseph Haydn.

0: De Vrijplaat.
1: Vorige week was ik in Roemenië, Tarafta Haidux. Vandaag ga ik naar Bulgarije. Veel geweest, prachtig land. Groot, uitgestrekt, wonen niet zoveel mensen, 1,8 miljoen. Arm, dat wel, maar gastvrij. Veel zigeunerdorpjes, dus als je een stad nadert, dan is aan de buitenkant van de stad ja gewoon een sloppenwijkje, een krottenwijk. Huizen met de golfplaten, dat is dan vaak het zigeunerdorp. En wij hebben ook in Bulgarije muzici opgezocht. Ik had een kennis bij de Bulgaarse Nationale Radio, jawel, bij de NPO Klassiek van Bulgarije. En die had zijn contacten. En het eerste bezoek ging naar Ibro Lolov, een accordeonist. En in heel Bulgarije wel bekend, maar hij zit in het, ja, in het restaurantcircuit. Dus hij speelde veel in Sofia, maar ook in andere grootsteden in Bulgarije. Dan kwam hij met zijn band. De band zat al klaar. Werd een stoel in het midden gezet. En dan kwam hij op. Klein mannetje. En dan werd hem de accordeon omgehangen. Hij ging zitten en dan droeg iemand de accordeon naar hem toe. En het was dan die accordeon, dat was een enorm bakbeest. Wel een van de allergrootste die ik ooit heb gezien. Hij ging dan zitten. Wij zaten te eten. Shopska salaat. En dan ging Ibro Lolov los.

ja, virtuoos en opzwepend. Hij maakt er altijd een feestje van. Maar waar Ibro Lolov een beetje in het restaurantcircuit bleef hangen, ontmoeten we een andere Bulgaarse accordeonist, Martin Lubenov. Ook geworteld in de Roma-cultuur, waar hij als muzikant grotendeels autodidact is. Maar hij legt zijn oor ook te luisteren bij andere stijlen. Hij was groot fan van Miles Davis en Duke Ellington en hij zocht al die virtuose solo's op de trompet, zocht hij uit op zijn accordeon, noot voor noot. En zijn stijl, zijn fusion, is dan weer meer te omschrijven als ethno-jazz. En zijn eerste album was Dui Droma, Twee Wegen. En dat zorgt ook voor bekendheid buiten Bulgarije. En hij toert nog steeds met zijn eigen ensemble langs de jazz- en wereldmuziekfestivals in Europa. Dit is Dui Droma, waarin hij niet alleen accordeon speelt, maar ook zingt in het Romani.

Martin Lubenov met Doei Droma. Je hoorde hem zingen en accordeon spelen. Dat is een hele aardig vent. Leuk dat soort ontmoetingen. Morgen verder. Ik weet nog niet waar we heen trekken. Misschien al Turkije in, maar misschien blijf ik nog even in de Balkan hangen. Componist die zich ook liet inspireren door de volksmuziek, de Hongaarse volksmuziek. In zijn Hongaarse dansen was Brahms. Maar deze symfonie, die is heel traditioneel.

0: Allegretto Grazioso, bijna nobel gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Riccardo Chailly. En dat is uit de tweede symfonie van Johannes Brahms.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Wolfgang Amadé Mozart. Mozart was niet alleen een geniale componist. Hij was ook een virtuoos en grappig brievenschrijver. Uiterst mate veel brieven zijn overgebleven. Vader, moeder, collega's, opdrachtgevers, zijn vrouw. En de komende weken in Passaggio lopen we door het leven van Mozart aan de hand van zijn eigen woorden. En acteur en cabaretier Owen Schumacher leest ze voor. Vader Leopold geeft zijn 22-jarige zoon de opdracht Fort mit dir nach Paris om geld te verdienen en beroemd te worden. Na een lange, slopende reis is Mozart daar samen met zijn moeder aangekomen. Maar het Parijs is niet meer het Parijs waar hij 15 jaar geleden met zijn vader op bezoek was en successen vierde.
2: Wolfgangs woorden. Het leven van Mozart in brieven.
3: Parijs, 1 mei 1778. U schrijft dat ik netjes visites moet afleggen om nieuwe kennissen te maken en met die van vroeger de banden weer te vernieuwen. Maar dat is onmogelijk. Het is allemaal te ver om te lopen of te modderig, want de wegen zijn hier onbeschrijfelijk smerig. Ga je met het rijtuig, dan heb je de eer meteen 4 tot 5 livres per dag voor niets uit te geven, want de mensen maken wel allemaal complimentjes, maar daar blijft het dan bij. Ze vragen me om dan en dan te komen spelen, dat doe ik dan, en dan luidt het, oh, c'est un prodige, c'est inconcevable, c'est étonnant. En daarmee adieu. Ach, ik zou hartelijk om dit alles lachen als de mensen hier maar oren om te horen hadden en als ze maar iets van muziek begrepen. Maar ik ben hier wat de muziek betreft onder runderen en ezels. Hoe kan het ook anders? Er is immers geen andere stad in de wereld dan Parijs.

Wel de complimenten, maar niet de dukaten. Korte samenvatting van de tijd dat Mozart in Parijs zat. Hij schreef er wel deze symfonie, symfonie nummer 31, bijgenaamd Parijs. Dit was het derde deel Allegro. Freiburger Barokorkest onder leiding van Gottfried von der Goltz. Ja, en mocht je nou een brief gemist hebben of je wil alvast vooruit luisteren. Alle brieven zo ingesproken door Owen Schumacher staan op onze site. Je vindt ze in de NPO Luister app of bij npoklassiek.nl. Dus nou, kan je je lol op. Morgen weer een brief. Dit is Shostakovich. Zijn eerste vioolconcert, zijn meest populaire vioolconcert. Hij heeft er twee. En die eerste, dat is ook wel echt een concoursstuk. Dus als violisten meedoen aan een wedstrijd en ze mogen een concert kiezen, dan kiezen ze vaak voor dit eerste concert van Shostakovich. Je kan er alles in kwijt als violist. Het is virtuoos, maar het heeft ook wel echt een hele diepe muzikale lading. Het eerste deel begint niet zoals vaak met een snel deel. Nee, dit is een langzame moderato, een nocturne. Nachtmuziek zoals alleen Shostakovich die kon schrijven.

indrukwekkend eerste deel, Nocturne, uit het eerste vioolconcert van Dmitri Sjostakovitsj, Baiwa Skride viool bij de Boston Symphony Orchestra onder leiding van Andris Nelsons. We gaan zo verder met muziek van David Lang, gezongen door Ars Nova Kopenhagen. En daaraan vast zit een variatie over muziek van John Dowland van de Japanse componist Keiko Abe.

Ze brak een ei op de rand van een blauw geëmailleerde kom, waar ze onmiddellijk de dooier uitviste. Maar of ze er ook nog wat van een citroen bovenuit kneep, ben ik vergeten. Doopte haar vingers in, roerde even en bette mijn aan het vrije strand, zo rood verbrande schouderbladen, mijn nekwervels en pijnlijke rug, lendenen, knieholte, kuiten. Mijn gezicht lag diep in het kussen begraven. Zij streelde met een tederheid die niet bij haar normale hardhandigheid paste en zoals ik later nooit meer heb ervaren.

Vogel als profeet uit de Waldszenen van Robert Schumann. En het staat op het album van de week. En dat is een album volgespeeld met kleine pianostukjes, postcards door Stephen Huff. Ja, en daarvoor las ik het gedicht Ze brak een ei. Beetje een, ja, enerzijds liefdevol. Hij is verbrand en wordt ingesmeerd door zijn moeder. Anderzijds ook wel een beetje treurig, omdat hij die tederheid daarna nooit meer heeft ervaren. Tja, het was een gedicht van Hans ten Teije. Ten Teije, dat is een pseudoniem van Johan Kremer. De dichter overleed in 2023. En in 2017 won hij de Christiaan Huygens Oeuvreprijs. Dit is een concert voor altbureau en orkest Miley Ways van de Finse componist, en nu ga ik het in mijn beste Fin zeggen, Outi Tarkiainen.

Hoe verklank je de Melkweg? De Miley Ways. Want zo heet dit concert voor altobo en orkest van Outi Tarkiainen. Dit was het derde deel. At the Fountainhead of God. Bij de bron van God. Ja, mysterieuze muziek. Ik vind het echt heel spannend. Mooi ook die altobo en dan al dat slagwerk en die strijkers die zo heel hoog en ijl. Ik zag hem wel voor me. De Melkweg. We sluiten af met een nocturne. Nogmaals een nocturne. We gaan de nacht in met Chopin, gespeeld door Catherine Stott. En daarmee wens ik jullie allemaal een fijne nacht. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
8: Sloopmelk.
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk?
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 10 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Beide doelpunten vielen na rust. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.